We make you move. Dit is Top. Come on.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 6 uur Top Headlines krijg je van Niels.
3: Goedemorgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.
1: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: Zijn ze aan het ruiken?
5: Rik, ruik een keer.
4: Hey. Wat is er?
5: Ja, het is vandaag een hele speciale dag.
4: Oei.
5: Een dag met een geurtje. Ja.
1: Top!
5: Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

0: van?
1: Ik ruik momenteel niets, eerlijk gezegd.
2: Het is vandaag, en hou je vast aan de takken van de bomen voor deze boodschap, internationale dag van...
3: De koe.
2: De kunstmest.
1: Ah. En dat staat in uw agenda?
2: Dat staat in mijn agenda. Ja, ik weet ook niet waarom.
1: Rare mensen.
4: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Waarom dat de kunstmest dan een internationale dag nodig heeft, dat is mij ook niet helemaal duidelijk, moet ik toegeven. Maar we vieren het vandaag op deze 13e
3: en oktober. En hoe ga je het vieren, Brian? Nu ben ik benieuwd.
2: Laat me daar nog even over nadenken. ik denk wel dat het...
4: jouw dagelijkse dosis.
2: De bedoeling is dat je zo meteen een plaat aanvraagt waar je geen scheid van krijgt.
1: Dat lijkt me inderdaad misschien een goed idee. Inderdaad.
2: Kijk eens aan. Jij mag jouw dinsdagochtend starten met een plaat naar keuze. En dan mag dat in thema zijn van die internationale dag van de kunstmast. Bella is u dankbaar.
1: Maar... hoe ga je dat in thema gieten?
2: Ja, vind ik moeilijk. Dus je moet het niet. Allee, dus je mag ook gewoon een plezant nummertje doorsturen.
1: Wat? Ja. Het is nog vroeg, ik vraag me nu af of er nog een luisteraar mee is met het verhaal.
2: Weet je wat? Laat mij gewoon weten wat je wilt horen. En dan hoorde dat zo meteen. Is
1: dat is goed, dat is simpel.
2: Kom maar door om die dinsdagochtend te starten. Nu in de Top Radio BE-app. Ondertussen deze Disciples en Calvin Harris.

0: ooit wel al eens afgekondigd als Silva Boomba. Dat vond Gert Vrulst heel tof. Ik iets minder. On Tonight hoorde je. Het is vandaag internationale dag van de kunstmest, zei ik daarnet.
1: En er zijn nog strontsituaties op dit moment.
0: Jawel.
1: Ja, twee plaatsen al waar een ongeval is gebeurd. Twee luisteraars melden in de app dat er problemen zijn op de E40 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Aalten, waardoor de weg volledig versperd is. En ook even melden dat er problemen zijn momenteel op de bindering rond Brussel. Een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette, ook door een ongeval daar.
0: Je zou voor minder denken...
1: Dat zeker.
0: Dat is zo, hè. Hey, goedemorgen.
2: De dagelijkse dosis van...
0: Elke ochtend krijg je de kans om de dag te starten met jouw favoriete track. En Vanessa uit Ranst, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Nee, jij dacht, ik blijf een klein beetje in thema wat betreft die internationale dag van de kunstmest.
3: Een klein beetje, maar ik ga het over de real deal in plaats van de kunst.
0: Ik ga voor de rechte stront. Zodat. Proficiat, Vanessa. Daar wil ik je mee.
1: Dan ben ik wel heel benieuwd welke nummer daar aan vasthangt, eerlijk gezegd. En opletten nu, hè.
0: Amai.
3: Wel, ik dacht eigenlijk aan Lavash van Milk Inc.
0: Dat is de real deal. Oké, okay, ja, goed, leuk. Heb je nog een plezante dag voor de boeg?
3: Een beetje werken vandaag. En, maar ja, we kunnen die goed starten nu, hè, met een goeie nummer.
0: Helemaal juist. Vanessa, fijne werkdag.
3: Fijne werkdag.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ik geef je met plezier drie nieuwsfeitjes mee die je moet horen voor je aan je dag begint.
1: De drie van Louis.
0: De Standaard opent met opvallend minder 18-jarigen kiezen voor de lerarenopleiding. Vorig jaar waren dat er nog 10.700 en dit jaar nog 9.500. Dat is toch een serieus verschil. De daling is het sterkst bij de opleidingen secundair onderwijs en kleuteronderwijs. Voorlopig wel niet meteen een impact op het lerarentekort, maar goed, voor de toekomst ziet dat er natuurlijk niet echt goed uit. Dan het nieuwsblad opent met huis in Vlaanderen kost gemiddeld al bijna 400.000 euro. Dat is toch opvallend, want in het nieuws staat er ook toch voorbije maanden dat de huizenmarkt wat afgekoeld is. Maar nu blijft die prijzen toch stijgen tot 400.000 euro. Ook een appartement is duurder geworden. Zo'n 300.000 euro betaal je daar gemiddeld voor. De goedkoopste provincie is West-Vlaanderen en de duurste provincie is Vlaams-Brabant.
2: Fuck!
0: Je zegt gecharad, jong.
2: Ja,
0: niets aan te doen.
2: Weer natuurlijk. Ja.
0: En dan nog het laatste nieuws. Die openen met de hacking. Die verstoort de levering bij De Leize en Albert Heijn. Je hebt misschien ook al gemerkt gisteren. Er zijn wat problemen daar bij die supermarkten. Ze spreken zelf van een soort verstoorde dienstverlening door

0: Ja, ik heb misschien een ideetje voor een ander muziekje.
1: Oei.
0: Ja, het is niet goed onderweg. Nee? Nee, je hebt het misschien al gemerkt daarnet. Is er nog iets anders?
1: Ja.
0: Ja, een beetje... Ja, zoiets, ja.
1: Oké.
0: Okay. Maar het is niet goed. Nee, het is niet goed. Het is 6:30.
1: Klopt, ja.
0: En zijn op dit moment al 5 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest.
1: Oké. Okay.
0: Richting Gent, op de E40, is een ongeval gebeurd waardoor je 35 minuten verliest tussen Oostkamp en Aalter. Ook richting Brussel op de E40. Dikke 10 minuten tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Ook op de binnenring rond Brussel een 30 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette komt daardoor een ongeval. Richting Antwerpen op de E313. 20 minuten tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. En ook problemen richting Leuven op de E314. Ook daar is een ongeval gebeurd waardoor je al een dik kwartier verliest tussen Bekkenvoort en Tieltwingen. Kortom, die dinsdagochtend is niet goed begonnen. We beseffen het en we gaan daar iets aan doen. We gaan het beter maken. Beloofd.
1: Te beginnen met dat dan mijn tandpiano ook weg doen.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
3: een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
6: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immos Koopman!
10: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
13: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Er zijn problemen in de supermarkten, dus moeten we eventjes overschakelen naar een bepaalde dienst.
1: Over naar de ombudsdienst.
0: En voor een keertje is dus niet onze ombudsdienst, maar wel de ombudsdienst van Albert Heijn en De Leijzen, want die zijn getroffen door een hackingaanval. Zo is de dienstverlening ook wat verstoord, maar blijkbaar heeft het ook een grote impact op de winkel zelf. Geert uit Maldegem, goedemorgen, wat is er aan de hand?
2: Goedemorgen Brian en Louis.
3: Hoi, hoi.
2: Ja, ik ging volgens gewoonlijk mijn boodschappen gaan doen gisteren en zag ik dat de rekken redelijk leeg waren, vooral van het vers fruit, de verse groenten en het vers vlees.
4: Ah, dus oh, nee.
0: De versafdeling is momenteel half leeg.
2: Inderdaad.
4: Goh, en hing er dan iets van communicatie of zo, of was het gewoon toeval dat het leeg lag?
2: Nee, het ging een brief uit, dat was de cybersecurity redenen, dat er van alles geen levering kost gebeuren. En de zelfscanafdeling, ja, dat kun je ook niet gebruiken. Nee.
4: Ah ja, oké, dus het is eigenlijk echt wel een groot probleem daar dan.
2: Wel, als je toch naar daar gaat, een bedoeling van ik ga vlees kopen, het is er geen. Dan moet je een andere oplossing voor moeten eten.
4: Hè. Dat noemen ze inderdaad een probleem.
0: En was er ook iets van gehakt of zo met die hacking? Zou je verwachten dat dat er misschien wel nog ligt?
2: De gehakt was er wel nog, ja.
0: Dacht het, ja, ziet je.
4: Het gehakt was niet gehakt. Of, ik snap het.
2: Gehakt was niet gehakt.
4: Ja, goeie. Geert, op zich vind ik dat eigenlijk allemaal geen ramp, want dat is toch gewoon een reden extra om naar het frituur te gaan die avond, toch?
2: Ah ja, of naar de pizza hut.
4: Ja,
2: van voilà. Dingen, hè.
4: Kijk, Geert, dankjewel voor

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat nog geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
0: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Santos heeft een te gekke actie.
5: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
4: Check santos.be/schoenen voor meer info.
5: Santos,
4: voor al je bouwbeslag en gereedschap.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
7: als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
11: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken. Ook elektrisch, dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
10: En de inrichting?
11: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
10: Alles op één plaats?
11: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
12: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Iedereen is inderdaad welkom in die ochtendclub. En gisteren mochten we nog Kelly officieel verwelkomen. Kelly uit Harelbeke, die was deel van een tweeling.
1: Is hopelijk nog
0: altijd. Is deel van een tweeling, inderdaad. En ze had ook een nieuwe vereiste voor de luisteraar van vandaag.
1: Jazeker, we moeten vandaag op zoek naar iemand met rood haar. En ik vond dat misschien niet zo'n hele gemakkelijke. Maar toen we dat gisteren melden, is onze Top Radio BE-app eigenlijk al een beetje ontploft. Dus als jij iemand bent met rood haar, kom maar door in de Top Radio BE-app. De concurrentie is hoog, mocht je willen toegevoegd worden.

0: zijn op zoek naar een luisteraar met rood haar.
1: Welkom in de Ochtendclub.
0: En we hebben die luisteraar gevonden. Goedemorgen, Freya uit Kuringen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo. Zeg, wat ben je aan het doen op deze dinsdagochtend?
2: Oh, boterham aan het maken voor mijn kindjes.
3: Ah, leuk. Hoeveel kindjes zijn het?
2: 4.
0: Dat is meteen een brood, denk ik.
3: Wat? Een gansbroodmachine? Wat is dat allemaal? Ja. Maar jongens toch, zo goed. En jij bent dus roodharig?
2: Ja, dat klopt.
3: Alright. Is het natuurlijk of gekleurd?
2: Nee, natuurlijk. Jawel.
3: All natural.
0: Kijk, Freya, van harte welkom in onze ochtendclub. We gaan je ook nog eventjes wat beter leren kennen aan de hand van 5 vragen. De eerste is, wat doe je het eerst als je opstaat?
2: Oh ja, opstaan, niet echt, maar snoezen vooral.
0: Eerst nog eens, ja, ik ben geen team snoezen, Brian.
3: Applaus, ja. Absoluut, ja.
0: Als je moet kiezen, koffie of thee, wat wordt het dan?
2: Koffie, sowieso.
3: Weer applaus.
0: Wat was het eerste woord dat je vandaag hebt uitgesproken?
2: Oh shit, zo vroeg.
3: Dat ken ik, ja.
0: Confituur of choco?
2: Choco, for sure.
0: En wat is je favoriete club?
2: De Ochtendclub, of course.
0: Yeah. Amai. Wat een enthousiasme. Ik heb
3: nog nooit zo uitbundig gehoord. Dankjewel daarvoor, Freya.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Tot zover het enthousiasme. Welke criterium moet de luisteraar van morgen aan voldoen, Freya? Helemaal van mijn melk, het is ongelooflijk.
2: Misschien 2 verschillende kleuren ogen.
0: Twee verschillende kleuren ogen.
3: Heb je zelf 2 verschillende kleuren ogen?
2: Nee, dat niet, maar ik vind dat wel heel, heel cool als mensen dat hebben.
3: Ah, ja.
2: Dat is ook heel speciaal.
0: Dat is wel waar. Ik denk niet dat dat simpel is. Ik ken niet zoveel mensen die dat... Maar goed, het is weer een uitdaging.
3: Ja, we moeten weer aan de bak om iemand te kunnen toevoegen aan onze ochtendclub. Dus als je nu op dit moment aan het luisteren bent en je hebt 2 verschillende kleuren ogen, laat dat dan even weten in de Top Radio B-app. Freya, dankjewel daarvoor.
2: Ja.
3: En veel succes met het boterhammen smeren daar. Salut, hè.
2: Dankjewel.

0: Amai, morgen moeten we dus op zoek naar iemand met twee verschillende ogen. Ik zag Maxime al een bericht sturen in de Top Radio BR. Telt mijn hond Maurice ook mee? Hij heeft twee verschillende ogen. Voor mij is dat allemaal goed, jong.
1: Geef Maurice maar een keer door aan het telefoon.
2: Woef.
1: Ja, en er is ook nog Bart. Ik vind dat Bart wel een goede vraag stelt. Telt dat mee? Ik heb bruin oog en een blauw oog van een mot op mijn gezicht.
0: Als dat blijvend is, wel.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
4: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 7 uur top headlines krijg je van Niels.
3: Goedemorgen.
2: Hoi.
3: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan €300.000 en een huis net geen €400.000. Je hoort notaris Bart van Opstal.
4: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
3: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
3: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
6: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
3: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n €11 miljoen moet besparen, bovenop de €16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
7: Enkele serieuze files onderweg, 4 plaatsen in totaal waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. Een dik uur aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. We hebben ook nog problemen richting Gent op die E40. Een uur file tussen Oostkamp en Aalter komt daardoor een ongeval eerder deze ochtend. Richting Brussel dan op de E40. Een dik half uur vertragen tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En op de bindering rond Brussel ook 25 minuten file tussen Delbeek en Jette.
0: Dit is Top! Ochtendclub. Brian en Louis.
7: Ik ga eerlijk bekennen, ik heb gisteren met open mond zitten kijken naar televisie.
8: Want het gebeurt mij wel vaker. Maar
7: oei.
8: Ja. Ja, top. Het nieuws en zo.
7: Ah, oké.

0: Ik zeg het, met open mond was ik aan het kijken gisteravond naar televisie. Ik was toevallig naar Het Blind Getrouwd aan het kijken, ik ga het eerlijk toegeven.
1: Wacht niet, toevallig of om
0: ah, nee, ik was aan het meekijken met mijn lief.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: En ik heb
1: dan
0: daar
1: is
0: iets...
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar ik heb daar iets gezien waardoor ik toch een beetje verrast was. Maar tegelijkertijd dacht ik, volgens mij is dat voor heel wat mensen herkenbaar.
1: Wat heb je dan gezien?
0: Ik ga het toch eventjes laten horen.
2: Ah, uw ringnacht.
3: Ja, helaas. Die ben ik in de strijd blijkbaar kwijtgespeeld.
2: Dat is niet waar.
3: Ik heb het spelletje gewonnen, maar eigenlijk ben ik de grootste verliezer van de dag. Want ik ben als enige mijn trouwring kwijtgeraakt tijdens dat spel. En dat vind ik echt wel een hele jammer.
0: Denzel is zijn trouwring kwijtgeraakt tijdens een spelletje.
1: Paniek. Ja. Blinde paniek.
0: Blinde paniek en blind getrouwd ook natuurlijk. maar ik denk wel... Allee, in mijn omgeving heb ik ook zo'n paar vrienden die al hun trouwring zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor sommige mensen. Ik moet ook toegeven, ik heb ooit iemand geholpen in een situatie. Die persoon waren, eventjes schetsen, we waren in zo'n soort centerparks.
1: Ja.
0: Een gigantisch golfbad.
1: Ja.
0: En plots zag ik iemand in paniek aan het zoeken naar de bodem. En die kwam zo ja, de hele tijd boven water. En je zag, die mens was in paniek. Dus ik, oei, wat is er aan de hand? Ja, mijn trouwring. Ah. Ik ben die kwijt.
1: Ah.
0: En die golven gaan zo meteen beginnen.
1: Ah.
0: Dus ik begin meezoeken natuurlijk.
1: Ja.
0: Ondertussen die golven aan het beginnen. Dus dat golfbad ja, was een en al chaos en weet ik wat nog allemaal. En uiteindelijk zag ik daar iets goud glimmend op de bodem van dat bad.
1: Je meent het.
0: Het was de trouwring. En we hebben die golfweg nog teruggevonden. Net op tijd.
1: Ma! Crazy!
0: Dus die persoon was dolgelukkig natuurlijk. Maar ja, die was ook nog niet lang getrouwd.
1: Dat was en, ook al bijna gedaan getrouwd.
0: Voilà, leg dat maar eruit dan uw madame.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En wat heb je dan iets in ruil gekregen? Was die mens dankbaar of heeft hij gewoon gezegd oui, merci, au revoir?
0: Die mens was heel dankbaar en heeft ons getrakteerd. Ik was samen met vrienden onderweg. Die heeft ons getrakteerd op frietjes.
1: Ja, dat is vriendelijk.
0: Dat is toch mooi.
1: Ja, een trouwring, het is natuurlijk wel wat van waarde. En ik denk dat daar ook wel altijd een anekdote bij komt kijken. Dat er wel altijd wel eens iemand is die zegt, oh, mijn trouwring, ben die ook ooit een keer kwijtgeraakt, want ik heb een keer dit of dat gedaan. Dus als jij ooit ook zo'n anekdote hebt opgelopen of gehoord hebt van een maat van u, mag hè. Kom maar door in de Top Radio BE-app.

0: Gisteravond was ik aan het kijken naar Blind Getrouwd.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En daarin zag ik hoe Denzel zijn trouwring is kwijtgeraakt.
2: Hij zit er nog van uw melk.
0: Dat is waar. Maar Denzel was er zelf ook niet goed van. Nee. Hij voelde zich schuldig en ik snap het ook wel. Maar ik merk ook in onze app dat het voor heel wat luisteraars herkenbaar is.
2: Absoluut. Robbie uit Lanaken, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoi, hoi, hoi. Zeg, jij durft een confession te doen in de Top Radio BE-app?
3: Ja.
2: Vertel.
3: Met een banaan op te eten, morgens vroeg. En ik gooi het schil aan het venster uit. Mm-hmm. En vloeps, mijn trouwring mee weg.
2: Oh nee, dus je wou een bananenschil eigenlijk uit het raam gooien. Waar ook al iets over te vertellen valt natuurlijk. En daar gaat dan de trouwring mee achterna eigenlijk.
3: Ja, ja.
2: Oh klopt. Nee, en wat heb je dan moeten doen om die te... Of heb je hem teruggevonden?
3: Ik heb hem teruggevonden na 3 uur zoeken.
0: Drie uur zoeken?
3: Met 3 man.
2: Oh nee.
0: Dat zijn 9 werkuren in totaal. Hey, Robbie, wie gaat dat vergoeden?
3: Ja.
2: Ik heb eigenlijk 1 prangende vraag Robbie.
3: Ja.
2: Weet uw vrouw dat?
3: Mijn vrouw weet van niks.
2: Nee.
3: En ze slaapt nu ook nog, dus.
2: Ah, oké. Okay. Chance. Ja. Dan ben je veilig. Robbie, dankjewel voor je anekdote.
3: Graag gedaan.
2: Fijne werkdag.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
1: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Heurman, zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
8: ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Chocoladebruin
10: of karamelbruin.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Gisteren blinde paniek in Blind Getrouwd.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Omdat Denzel, een van de deelnemers, zijn trouwring is kwijtgeraakt. Denzel, en het gebeurt blijkbaar wel vaker, merken we in onze app. Nick uit Bayottegem heeft meteen wel al een oplossing. Hij stuurt al die stress. Trouwen is toch voor niks goed, ze.
2: Dan weten we dat ook. Peter uit Olen stuurt een spraakberichtje in.
3: Mijn vrouw heeft onze trouwringen verstopt voor we op vakantie gingen. Maar een beetje te goed verstopt, want ze vindt ze ook niet meer. Nu, voor mij is dat niet zo erg. Als we dan een zambras maken, kan ik dat ook weer bovenhalen. Hè?
0: De basis van elke goede relatie.
2: Voorbedachte raden, dat is ongelooflijk. En dan is er ook nog Glenn uit Lummen. Glenn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nou, je hebt ook nog een strafverhaal, vertel.
4: Ja, het was de trouw van mijn Peter een aantal jaar geleden. En op een gegeven moment kwamen mijn grootouders heel bedrukt de zaal binnengewandeld. En ze begonnen te vertellen tegen iedereen. En ja, blijkbaar op de trouwdag zelf was mijn Peter zijn trouwring verloren.
0: Oh nee. Op de trouwdag al?
2: Dat
0: maar jongens
2: kan
0: toch.
2: Niet.
0: En dan?
4: Dus wij als alle gasten, zogezegd, wij waren allemaal op onze handen en onze knieën buiten door het gras aan het vroeten met onze handen op zoek naar de trouwring overal waar hij geweest was. En dan, op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat mijn Peter dacht, oh nee, ik heb een big gekregen van de vrienden. Ik ben mijn trouwring kwijtgeraakt toen ik dat big heb aangenomen en dat is dan kwijtgeraakt.
0: Een varkentje?
4: Een varkentje en die gaat dat opgegeten hebben, dus er zal niet anders op zitten dan te wachten tot dat varkentje gaat kaka doen. Zo.
0: Het varkentje was bijna al gestorven of geslacht door jullie ter plaatse.
4: inderdaad.
2: En mag ik dan, de prangende vraag is dan natuurlijk, waar lag de trouwring?

0: lag op het toilet. Hij was zijn handen gaan wassen en hij had zijn trouwring uitgedaan uit angst dat hij anders zijn trouwring zou kwijtraken.
1: Oh, nee. Oh, dus heel dat trouwring lang hebben jullie daar op handen en voeten de feestzaal doorkruist, het gras doorkruist op zoek naar een trouwring. Bleek het potverdekken op de wc te zingen. Ja, daar zou de scheid van krijgen. Dat is natuurlijk wel. Hey, Glenn, dankjewel voor je anekdote. Dat sowieso.
0: Dankjewel.
1: Fijne werkdag en geniet van de McKenzie samen met Jesse. Salut, hè.
0: Doei.
2: Yo.

0: Zit je met mij te lachen geweest?
1: Gewoon, ik was even aan het meezingen en je kon er niet zo goed tegen.
0: Maar ja, meezingen. Dat is niet
1: meezingen. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is, ja, ik kleefde me in.
0: Nee. Als je dat zo doet, dan mag het. Enfin, zometeen onze dagelijkse rendezvous met onze weerman Erwin.
1: Ook veel rendezvous onderweg, want 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. 1,5 uur vertragen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Verder ook nog aanschuiven op de E19. 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Ook op de E34 verlies je 1,5 uur tussen Zoersel en Ranst. Richting Brussel dan op de E40 vanuit Gent. 3 kwartier aanschuiven tussen Aalst en Sittegat-Berchem. Ook op de E19 verlies je 20 minuten tussen Zemst en Machelen. En tenslotte op de E411 ook 20 minuten vertragen tussen Overijse en Jezuseik.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Dutch24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dutch24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dutch24. Dat is vlot en voordelig tanken. Dutch24.

0: Take Me to the Clouds above, dat is allemaal heel goed. Maar dan moeten er natuurlijk wel wolken zijn. En, gisteren viel dat een beetje tegen, al was dat vooral positief. Toch, Erwin?
1: Wolking is wat later toegenomen. Het was al een eind na de middag in de vooravond dat die wolken tevoorschijn kwamen. Ja, klopt.
0: Voilà. Kijk, en is dat vandaag dan ook zo of hoe moeten we het zien?
1: En we zitten met dat warmtefront opgescheept. Hè. Vandaag veel wolken dus. Zeker voor de middag is het meestal grijs. En uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen. Maar het zijn beperkte hoeveelheden, nauwelijks meetbaar. Later vanmiddag en vanavond breekt de bewolking open. Dat gebeurt het eerst aan zee. Later in het centrum van het land. Er is nog wel kans op een bui. En er is ook goed nieuws, want ondanks de vele wolken wordt het een zachte, bijna zelfs warme dinsdag. We halen vanmiddag 21 graden. Het is trouwens momenteel al erg zacht. Als je even naar buiten wandelt, begrijp je meteen wat ik bedoel. Het warmste plekje momenteel in Vlaanderen is de kustregio in Brugge. Op dit moment nu al 16,5 graad. Dat is voor een 13e oktober toch wel erg warm.
2: Je vertelde gisteren ook dat we deze week nog onze korte broek mochten uithalen. Ik heb die alvast van boven in de kast gelegd. Wanneer mag ik die dan officieel aantrekken?
1: Je mag dat morgen al doen, Louis. Het wordt eigenlijk gewoon een warme week. Je kan die even aanhouden. Morgen zacht, 19 graden. Met dat verschil dat morgen de zon sneller tevoorschijn komt en dat het ook volledig droog blijft. Nu, de beste dag van de week wordt donderdag. Alhoewel, gisteren was ook wel best te pruimen. Maar donderdag is er toch eentje om aan te stippen. Dan is het echt genieten van rustig, droog, zonnig en warm herfstweer. Het kwik loopt donderdagmiddag op richting 21 graden. Ook vrijdag verloopt nog warm, maar de kans op een bui in de late middag neemt dan wel toe. En ik heb ook even de langere termijn bekeken. Het weekend en volgende week zou zelfs volledig droog blijven. Maar dan wel met min of meer normale temperaturen rond 15 graden.
0: Eigenlijk weer al geen reden tot klagen, toch?
1: Amai, zeg dat wel. Fantastisch is het.
0: Absoluut. Erwin, dankjewel en heel graag tot morgen.
1: Yo, tot morgen. Yo, yo.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
4: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
5: High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.

0: hebben vorige maand met de Ochtendclub een website gemaakt. Dat is onze Top Rage Room. Die kun je nog altijd proberen via topradio.be zelfs.
1: De Missing Link.
0: Maar het is oktober, dus maken we een nieuwe website. En Barbara had het idee om in oktober gewoon te werken rond het thema Halloween.
2: Leuk.
0: En dat snap ik natuurlijk wel. 31 oktober is het Halloween. Dat is meestal heel leuk, heel fijn om je te verkleden en zo verder. En dat is ook
2: en
0: meteen...
2: En zo verder.
0: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben zelf niet iemand die zichzelf graag verkleedt. Dus ik doe het niet zo graag.
2: En zo verder, prachtig.
0: Maar ik heb dus wel gisteren een website gemaakt om inspiratie op te doen voor dat verkleden. Dat heb ik gedaan met Mekali AI. Ik heb een tool gemaakt waarbij je heel eenvoudig 6 vraagjes invult, een soort vragenlijst. En aan de hand van die vragenlijst krijg jij inspiratie waarin jij je zou moeten verkleden op Halloween.
2: Ik zie hier de spooktest.
0: De spooktest, inderdaad.
2: Tof. 6 vragen en er bestaan geen foute antwoorden.
0: Dat is wel handig, dat je weet dat je altijd juist bent. Ja. Maar het is handig omdat ik vind, Halloween is altijd zo leuk. Oké, goed, ik moet me verkleden. En wat ga ik me verkleden? Is altijd zo extra denkwerk en zo verder. We kan die stap gewoon overslaan door even ons Halloweenhuis van de Ochtendclub te proberen. En daarin kan je gewoon enkele vragen invullen. En dan krijg je meteen zelf een voorstel voor een personage rond Halloween die bij jou past.
2: Ja, voilà, we zijn natuurlijk op zoek naar een aantal vrijwilligers die dat heel graag eens willen testen om eens te checken of er nog verbeteringen in kunnen in die spooktest of in die of in heel die website. Kom maar door in de Top Radio B-app en test hem vooral even uit in diezelfde app of topradio.be. Het ziet er wel goed uit hoor, ja. Echt chic, Louis.
0: Dank u, dank u.
2: Ja? Allee, dankjewel Mekali AI. Ja.

0: hadden het zo net over het Halloween-huis. Zou die een Houdini daar ook eens rondlopen? Ik weet het niet.
1: Ik vind dat wel zo'n beetje eng klinkt alvast.
0: Ja, hè? Catch me or go Houdini. Rustig, Dua Lipa. Rustig.
2: De Ochtendclub.
0: Ik zag Ruben een bericht sturen. Ik wil dat Halloweenhuis heel graag testen. Ja, dat kan natuurlijk via topradio.be of de topradio.be-app.
1: Ja, voorlopig hebben we nog maar één kamer en dat is eigenlijk de dressing waarin je jouw verkleedkleren moet uitzoeken.
0: De dressing.
1: Ja. En daarin kun je dus gewoon een testje doen, de spooktest, waarin je te weten komt in welk personage jij jou moet verkleden. Ik denk dat die wel nog niet volledig op punt staat, want ik heb net ook eventjes de test gedaan. En ik moet mij verkleden komende Halloween in een lege wc-rol.
0: Ja, dan leeg zal lukken. Ja.
1: Ik snap het, dat is angstaanjagend. Maar goed, ja, blijkbaar is dat de uitkomst van de test.
0: Ja, ik denk dat als er suggesties zijn of zo die je zelf hebt die je zelf zijn opgevallen bij het gebruiken van het Halloweenhuis, kom maar door in de Topradio B.
1: Of een kamer dat je heel graag wil toevoegen. Ik zeg maar iets, de kelder waarin je iets leuks wil doen, iets Halloween getint. Het mag allemaal.
0: De kelder waar je iets leuks
1: wil. Ah, ja, maar niet iets griezeligs. Nee. Iets Halloween.
0: Ja. Kan je wel een paar dingen noemen ze daar niet van. Als je zelf ook nog een suggestie hebt, kom maar door in de Top Radio B-app. Eender wat is dus welkom. Eender welke toevoeging aan dat Halloweenhuis. En we doen het. Zo simpel is het. Baby, love me right. Let me love you to get it right. Why can't you let the others be? Cause with you is where I got to be.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top. We make you move. We make you move.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 8 uur, Top Headlines, krijg je van Niels.
4: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
5: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
4: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
6: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
4: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
7: Het is druk onderweg. 7 plaatsen waar je meer dan een half uur verliest. Richting Antwerpen op de E313. Een uur aanschuiven tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Ook op de E34 3 kwartier extra tussen Zoersel en Ranst. Op de E19 verlies je een half uur tussen Sint-Joop en Antwerpen Noord. Richting Brussel dan op de E40 vanuit Gent. 3 kwartier tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Ook op de E19 richting Brussel een half uur vertragen tussen Zemst en Machelen. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten tussen Eigen, Brakel en Groenendaal. En tenslotte richting Leuven op de E314 komt er een half uur bij tussen Aarschot en Herent.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Ja, veel files dus, maar toch gaan we een fijne ochtend van proberen maken.
7: Want zometeen kunnen we je ochtend opleuken met een topmok naar Swedish House Mafia.

0: dinsdag 13 oktober. Goedemorgen, 7 over 8. Met de nummer 1 uit de top 40. Klein detail, Swedish House Mafia en Licky Lee. En happiness is so sad.
1: Ja, je zei het al, het is 13 oktober vandaag. En dat is geen topdag voor mensen met triskaidekafobie.
0: Dat kunnen geen twee keer na elkaar.
1: Triskaidekafobie.
0: Daar heb je op geoefend.
1: Ja.
0: Mooi, wat is de triskaidekafobie?
1: Dat is...
0: Ah, wacht. Ja. Is het mensen met een angst voor deka-koffie?
1: Nee, dat kon ook. Nee, het is angst voor het cijfer 13. En we zijn vandaag 13 oktober.
0: Ah, grappig.
1: Dus sommige mensen hebben geen topdag vandaag. Ook de mensen die in de file staan op dit moment, want er staat wel redelijk wat file, jammer genoeg.
0: Voilà, kijk, als je straks aan het koffiemachine staat bij de collega's, dan heb je dus iets om over te stoeven.
2: Voilà. Zeg, Jos, weet je gauw wat de driskaidafobie is?
0: Zo daar, ja.
3: Straks in de Ochtendclub.
1: Ja, we gaan ook al even vooruitblikken naar deze avond. Deze avond staat er iets speciaals op het programma en we hebben daar ook een correspondent voor gestrikt. Iemand die vanavond aanwezig zal zijn bij Inter Milan tegen Club Brugge.
0: We hebben daar nu ook al een verbinding mee, dus laat ons even luisteren naar die correspondent, wat daar op dit moment aan het afspelen is. Oh. Oei, dat is niet... Rustig. Ja.
1: Die heeft Milan verkeerd gisteren.
0: Oei, maar we gaan naar...
3: Wie is Louis?
0: Dat is dan voor straks,
1: Eerst gaan we nog eens...
0: Rustig!
1: Bah, nee, ja, zeg. Eerst gaan we nog iets anders doen. Dat is een leuk Wie is het spelletje, de dinsdag voormiddag. Ik ga me zo meteen wanen in een personage, of eerder een BV, die vandaag in de boekjes staat. En je krijgt 3 tips, en aan de hand van die 3 tips moet je proberen te raden wie ik ben. Je kan er ook een topmok mee winnen, dus dat is ook al iets heel fijns. Misschien ook al even zeggen wie ik niet gaat zijn.
0: Niets gaat zijn.
1: Niet gaat zijn.
0: Dat is goed, ja.
1: Ik zal niet Martien zijn van de Verhulstjes. Die staat ook in de boekjes vandaag.
0: Ah, de kuisvrouw. Allee, zo
1: ja,
0: de huishoudhulp.
1: Ja. Die staat ook in de boekjes vandaag. Ik citeer gewoon eventjes 1 zin uit dat artikel.
0: Wacht, ja.
1: Nee, niet dat. Okay. Vic is deze zomer naar mijn poesduintje komen kijken.

0: spelen een spel vanmorgen.
1: Wie is Louis?
0: Sorry, altijd al eens willen doen. Hè.
2: Ja, de spelregels van het spel zijn heel simpel. Jij moet gewoon gaan raden wie ik ben. Het is eigenlijk een grote wie is het. Ik geef je zo meteen 3 tips van iemand die vandaag in de boekjes staat. Het is aan jou om te raden wie die persoon is. En je kan er een topmok mee winnen.
0: Ja, niet altijd zozeer aan mij, maar aan de luisteraar. Dus als je een topmok kunt winnen, dan doe je vooral mee via de Topradio BE-app. Ik ben benieuwd.
2: Goed, hier is de opgave. Tip 1. Ik stond ooit nog op het podium van het Eurovisie Songfestival.
0: Sandra Kim!
2: Jij mag niet meedoen.
0: Ah ja, sorry.
2: Tip 2. Ik was afgelopen jaar kotmadam.
0: Ah.
2: En de laatste. Ik sta vandaag op de cover van een weekblad met de kop jaloers op mensen die graag zo leven.
0: Oei, oei.
2: Heb je al idee over wie dit gaat?
0: Ik weet het even nog niet. Kan ik kijken dus, omdat er al iets...
2: Iemand die mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival. Iemand die het afgelopen jaar kotmadam was. En iemand die vandaag op de cover van een weekblad staat met de titel jaloers op mensen die zo graag leven.
0: Ik heb geen idee.
2: Nee?
0: Nee.
2: Allee, het is simpel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kijk, als jij denkt te weten, stuur dan even een bericht via de Topradio BE-app door de wind, door de regen. En dan komt dat allemaal wel binnen, toch?

0: makkelijk. Wie is Lobby deze week? Als je denkt het juiste antwoord te weten, dan stuur je door in de Top Radio BE-app en dan kan je een topmok winnen. Tip 1. Ik stond ooit op het podium van het Eurovisie Songfestival. Ik was afgelopen jaar kotmadam en ik sta op de cover van een weekblad met de kop jaloers op mensen die graag zo leven.
1: Ja, en er zijn sowieso al luisteraars die het fout hebben. Ik kan het al zeggen. Ben, Muriel, Bjorn, die denken alle drie aan Barbara Sarafian. Die is het niet.
0: Heeft hij ooit op het Eurovisie Songfestival
1: gestaan? Nee, dat is niet op het Eurovisie Songfestival gestaan. En David denkt aan Dana Winner. Die is het ook zeker niet.
0: Nou, als je denkt te weten wie het wel is, kom maar door in de Top Radio BE-app.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel. En later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten. Of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
10: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: geen tips.
1: Toch ook heel wat luisteraars die het wel weten alles.
2: Wie is Louis?
1: Want ik heb mij weer veranderd in iemand anders. Ik heb 3 tips voor jou en aan de hand van die 3 tips moest je proberen te raden wie ik ben. Ik ga ze nog eventjes snel herhalen. Ik stond ooit op het podium van het Eurovisie Songfestival. Ik was afgelopen jaar kotmadam en ik sta vandaag op de cover van een weekblad met de kop jaloers op mensen die graag zo leven.
3: Heel wat reacties kwamen binnen, waaronder dat van Michael uit Mol. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Zeg eens, wie denk jij dat het is?
4: Ingeborg.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dat is zo.
1: Die topmok is sowieso van jou, Michael. Ze staat dus vandaag op de cover van... Ik denk dat het Pim was, of dag allemaal. En het heeft iets te maken met het feit dat ze jaloers is op mensen die graag zo leven. En dan gaat het over mensen die kunnen opstaan, de krant kopen en dan op het gemakje een koffietje kunnen slurpen. Zou dat iets zijn voor jou?
4: Nee, nee.
1: Oei, waarom
4: niet?
1: Waarom niet?
4: Werken. Veel werken.
3: Veel werken. Een harde werker, zo simpel is dat. Voilà.
1: En wat staat er dan vandaag nog op de planning?
4: Een sanitaire blok maken.
3: Oh? Huh?
1: Dat is alsof dat een Lego bouwpakket is of iets dergelijks.
3: Super.
4: Zoals, zo'n beetje, hè.
3: Voilà. Oké. Michael, ik ga je daar heel veel plezier mee wensen sowieso. En ook met die topmok die we jouw richting gaan uitsturen. Goed?
4: Oké.
3: Yo-yo.

0: heel veel luisteraars die laten weten in de Top Radio B dat ze ook graag zo'n topmok willen. Wel, dan moet je volgende week dinsdag gewoon opnieuw meespelen met Wie is Louis? Dan maak je er kans op.
1: Ondertussen 7 plaatsen onderweg waar je meer dan 25 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313. 40 minuten file tussen Gerritas-West en Wommelgem. Op de E19 een half uur tussen Sint-Joppe en Antwerpen-Noord. Ook op de A12 25 minuten aanschuiven tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel op de E40 40 minuten extra tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Ook op de E411 richting Brussel 25 minuten extra tussen Overijssel en Jezuseik. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Eigen, Brakel en Groenendaal. En tenslotte richting Kortrijk op de A19 verlies je een dik half uur tussen Zonnebeke, Beeselaren en Menen komt daar door een ongeval.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel erop onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
10: Club Brian en Louis.

0: Ben jij ooit al eens ontslagen geweest op je werk, Louis?
1: Ik denk het niet. Allee, voorlopig niet.
0: Ja, wat niet is, kan nog komen.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ah, bedankt. Ja, heb je plannen misschien?
0: Zeker niet. Ah. Dat ligt ook helemaal niet binnen mijn macht. Maar ik weet niet of je gisteren naar de radio geluisterd hebt.
1: Ja.
0: Ja, ik ga het gewoon even laten horen. Dit zat er in het nieuws gisteren.
3: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen.
0: Nu weet ik niet wat jij zou doen mocht je ooit ontslagen worden. Maar hier met een auto binnenrijden, dat ga ik u niet aanraden.
1: Nee, dat gaat ook onmogelijk zijn, want we zitten op het eerste verdiep. Ja. Dus we moeten eerst nog de lift pakken.
0: Dat,
1: en zo.
0: Dat is wel moeilijk. Nu, ik dacht, ik ben nogal een visuele mens.
1: Ja?
0: Ook audiovisueel, dus ik trek mij daar dan meteen van alles bij. Ik zie dat voor mij, ik hoor dat gebeuren. En ik heb dat ook even met klank voorzien.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat doet hij. Dus ik denk dat dat ongeveer... zo moet gegaan zijn.
3: De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt.
1: Sorry, mag je niet mee lachen eigenlijk? Hè?
0: Ongeveer, hè?
1: Ik weet het niet. Ondertussen heeft Parket bevestigd, ze zijn hem serieus aan de tand aan het voeren.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
4: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Bij Top gaat je middag goed vooruit.

Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: is vandaag dinsdag 13 oktober. Dat is niet alleen een belangrijke dag voor mensen die schrik hebben van het getal 13, blijkbaar.
1: Dat is ook gewoon een belangrijke dag voor mensen die houden van het voetbal. Want vanavond speelt Club Brugge zijn tweede wedstrijd in de Champions League. En de tegenstander vanavond is Inter Milan. Dat is natuurlijk niet de minste. We hebben gelukkig ook iemand ter plaatse die gaat gaan kijken naar de wedstrijd en die ons ietsje meer kan vertellen over wat daar allemaal gebeurt. Maar ik heb zo het gevoel, Gillian, dat het al een pittige nacht is geweest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
3: Hey.
1: Vertel eens, wat is er gebeurd deze nacht?
2: Ik heb mijn...
1: Oei.
0: Ik denk dat we genoeg weten.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ik heb van buiten gesloten.
0: Je bent daar met een aantal vrienden en ze zijn op stap geweest vannacht en die heb je buiten gesloten vannacht.
2: Ja. Zij zijn nog een beetje weer verder gaan feesten en ik zei van sorry, maar ik ga gaan slapen.
0: Voilà, ja, jij bent eigenlijk de wijste van het gezelschap.
2: Ja.
1: Tot het oversloten gaat natuurlijk. Maar goed, vanavond gaan jullie dus naar de wedstrijd. Met hoeveel zijn jullie daar van Brugge supporters?
2: 3200,
0: geloof ik. Hoeveel?
2: 3200.
1: Amai. 3200, dat is al serieuze moeite. Ik denk dat dan ook redelijk wat sfeer gaat zijn. Hebben jullie dan ook specifieke attributen mee om extra veel lawaai te maken of zo?
2: Alsjeblieft.
1: Hebben jullie specifieke attributen mee om extra veel lawaai te maken vanavond of extra veel sfeer te zorgen?
2: Denk het wel. Dat er wel dingen van mee zijn, maar dat al binnen gaat, dat is de vraag.
1: Oké, dat snap ik goed. Heb je een lichte voorgevoel wat het vanavond gaat zijn? Een klein pronostiekje misschien?
2: Ik denk toch 1-3. Allee, vrees ik er wel voor.
0: 1-3?
2: Ja, had te zien zijn van hoe sterk Inter Milan gaat zijn of niet.
0: Het hangt af van de tegenstander, dat zeg je eigenlijk. Ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, 1-3, één ding is duidelijk, de drank hangt er nog een beetje in. Nee, meer ga ik daar niet over zeggen. Gillian, merci, hè.
2: Joe.

0: Weglopen, ik hoop dat ze dat vanavond niet moeten doen op het veld daar in Inter Milan.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: Want dan weten we of Gillian van der Net gelijk had of niet. Hij zit in Milaan om te gaan supporteren voor Club Brugge, die het vanavond opneemt tegen Inter Milan in de Champions League. Zijn pronostiekje was 3-1 voor Club Brugge, winst. Dat lijkt mij heel optimistisch, maar goed, je weet nooit natuurlijk.
2: Ik heb daar maar één ding over te zeggen. En meer ga ik daar niet over zeggen. Morgen gaan we op zoek naar iemand nieuws voor in onze ochtendclub. Elke ochtend voegen wij iemand toe. Vandaag is dat met een specifieke vereiste, of morgen liever is dat met een specifieke vereiste.
0: Ja, dat moet iemand zijn met twee verschillende oogkleuren. Je hebt zo mensen die een groen oog en een bruin oog, allez, zo twee verschillende kleuren hebben. Dus als je zo iemand bent, warme oproep, laat van je horen in de Top Radio B-app. Zo simpel is dat.
2: En dan voegen we jou morgen toe aan onze ochtendclub. Onderweg naar de Top Headlines van 9. Met deze Duke Dumont, Need You 100%. En meteen daarna is het aan Alexander.

0: kop.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: 9 uur top headlines met Niels.
10: Goedemorgen. Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
11: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
10: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kader goed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
9: Het is al de hele ochtend heel druk op de weg en die naweeën zijn nog voelbaar op de E313. Van Lummen naar Antwerpen moet je een dik half uur bijrekenen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 25 minuten extra tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Brusselse binnenring dan ook dik 20 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde. En op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Tot slot op de E411 van Namen naar Brussel ook nog 20 minuten extra tussen Overijssel en Jezus Eik. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 20 minuten.
8: Dit is Stop!
9: Het is grijs en regenachtig, een doorsnee herfstdag dus, behalve als de radio op top staat met Criss Cross Amsterdam. Dit is My Oh My.

dinsdagochtend bijna 9:50 en het is al de hele ochtend zeer druk op de weg. Als je nog in een van die files staat, geen nood. Ik zorg voor de bijpassende soundtrack voor een karaoke met een C, want hier wordt niet bespaard en al helemaal niet op de goede muziek tijdens je werkdag. Straks gaan we terug naar de zomer van 2024 met Jacksomi, Rafaela Caro en Pedro. Eerst nog de nieuwe van Miley. Het is de nummer 5 uit onze Top Hit 40. Top.

0: was gisteren op TikTok aan het scrollen en ik kwam onder zowat elke video hetzelfde liedje tegen. En als ik zeg elke video, bedoel ik ook echt elke video. Ik heb het zelfs opgenomen, ik ga het je zo meteen laten horen. En je hoort ook nog een andere track die heel populair geworden is door de socials.
1: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
6: DSM Keuken.
5: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Er was gisteren staking op de VRT. En op VRT1 kon je kijken naar een aflevering van Thuis uit 1999. Of naar de stakingspancarte van een kwartier lang met de VRT-toren en een boodschap van de vakbond. Maar ik dacht, ik heb toch gewoon iets beters gevonden. Ik ga nog eens schaamteloos op TikTok scrollen een hele avond lang. Mijn algoritme is normaal gezien zeer goed getraind dat ik alleen maar memes en fragmenten uit FC De Kampioenen tegenkom.
1: Mijn gedacht!
0: Tot gisteren dus, want onder elke video zat hetzelfde liedje. En ik heb dat even opgenomen om te bewijzen dat ik niet aan het liegen ben.

dat is een liedje uit 2008 dat na 18 jaar dus weer helemaal viraal gaat. En dat is ook niet de enige hit die dankzij TikTok geboren is. Deze begon daar ook ooit als meme. KT en John, dit is Turn the Lights Off bij Top.

0: Het is 9:30, zometeen nog drie mannen, drie Noorse vrienden die ergens eind deze maand naar de AB in Brussel komen. En deze nieuwe van Sam Veld hoor je ook nog. Het is de nummer 28 uit onze Top Hit 40, Need That Love. Eerst naar de weg voor vijf plekken waar je een kwartier of meer verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar een half uur bij rekenen tussen Herentals West en Wommelgem. 20 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. E40 dan van Gent naar Brussel een kwartier extra tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse buitenring nog een kwartier extra tussen Strombeek-Bever en de Astridlaan. En op de E19 van Mechelen naar Brussel een kwartier erbij tussen Zemst en Machelen.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
4: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig... En soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het

Ik moet het toegeven, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, is het misschien toch niet helemaal, maar dat is ondertussen verleden tijd. Ik ben fan van die nieuwe van Sam Felton, Need That Love. Straks hoor je nog onze top tune of the week, dat is de nieuwe van Martin Garrix, This Dream of You. Eerst nog drie Noorse vrienden die de zomer van 2026 gekleurd hebben met hun piano. En eind deze maand komen ze naar de AB in Brussel. Het zijn de mannen van de Bausa en Louis Ma.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Hallo met Atilex.
2: Ik ben op zoek naar een kabel.
1: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
2: Nu ben ik de draad kwijt.
1: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: Eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen. Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 1 over 10 top headlines met Niels.
3: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
4: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te baven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
3: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. Ze werken daarom vaker met dynamische tarieven. Die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon bij 18 graden.
2: Het is 3 over 10 en ik heb nog 4 plekken waar je 10 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. De langste file staat op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Herentals-West en Wommelgem. Een kwartier extra in Brussel op de R20 tussen Beekmans en de Rogiertunnel. Op de E19 dan van Breda naar Antwerpen. Ook nog een kwartier extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Dat komt daar door een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring ook nog 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
0: Dit is... Top! Alexander Balkens.
2: Met straks een nieuwe ronde Hit of Shit. Een throwback naar 2006. En eerste nummer 3 uit de Top Hit 40. Kygo, take.

je naar Knokketof kijkt op Play, dan moet je vrijdag zeker luisteren naar de Party Room XL met Wouter. Want Robin Roekaar, die je daarin ziet, komt langs. En als je hem nog niet kent, dan is dat het ideale moment om hem te leren kennen. Afgelopen vrijdag was Dominic Persoon nog hier. Dat is een van de kandidaten in het slimste mens ter wereld dit jaar. Maar vooral de bekendste chocolatier van ons land. Misschien zelfs wereldwijd, want de lijst aan bekende mensen die zijn pralines geproefd hebben...

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
9: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
10: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekrecht.
9: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
13: Ieder mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
14: Oh.
13: En zijn visgrief.
14: Ah.
13: Waterskis.
14: Plezant.
13: Een pizza oven.
14: Allee.
13: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
14: Hé, wat? Laat zien.
15: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
13: Oh, ik wil op mijn pensioen.
15: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
16: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
19: Ontbijt op bed gelijk een koning.
18: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
19: King size.
18: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Weekend begint elke vrijdag om 4 uur in de Party Room XL met Wouter en een bekende gast. Afgelopen vrijdag was dat Dominique Persone. Die zit binnenkort in De Slimste Mens ter Wereld op Play. Maar hij is vooral

0: Old Fruit met violet, dus bloemetjes, viooltjes. Mm. En daaronder een praline met een nougatine, een crunchy van een soort karamel van viooltjes.
1: Mm, maar dit is een lekkere, moet ik zeggen.
0: Echt in orde?
1: Ja, het is in orde.
0: Misschien content.
2: En als je graag wil weten welke andere bekende mensen al pralines van Dominique Personen geproefd hebben, dan moet je eens op onze socials gaan kijken. We hebben het daar allemaal gebundeld in een filmpje, dus daar kan je het nog eens herbeleven allemaal. Zometeen dus, nieuwe ronde, Hit of Shit. Ook Jennifer Lopez en David Guetta hoor je nog met Save Me Tonight.

0: Met 31 weken in de top hit 40, de langst genoteerde J-Lo en David Guetta, Save Me Tonight. Dat is een grote hit, daar valt zelfs niet over te discussiëren. Wel over de nieuwe track van Chris Lorenzo. Je mag hem zo meteen nog eens beoordelen in een nieuwe ronde Hit of Shit. Dat is voor na de files. Dat zijn er twee van precies een kwartier. Die staan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar gedeeltelijk afgesloten. En op de Brusselse buitenring ook nog een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Want daar is een ongeval gebeurd.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Ciao Adias, dat zeggen we aan het einde van de week. Misschien ook wel tegen de nieuwe van Chris Lorenzo, zijn nieuwe versie van Fancy Footwork van het Canadese duo. Chromeo zit deze week in Hit of Shit. Oorspronkelijk is dat dus een track uit 2007 en een remix maken, dat is altijd een beetje een gevaarlijke zet, hebben we al gemerkt in Hit of Shit. Het is nogthans de meest gedownloade track op Beatport op dit moment. Dat is de plek waar DJ's hun muziek halen, dus de kans dat je hem binnenkort zal horen passeren in een of andere DJ-set is bijzonder groot, maar moeten wij hem ook draaien? Met andere woorden, wat vind jij van Fancy Footwork van Chris Lorenzo en Chromeo? Hit of Shit, stuur maar door.

Dit is de nieuwe track van Chris Lorenzo en Chromeo, Fancy Footwork. Moeten we hem vaker draaien bij Top of hoor je hem na deze week liever nooit meer terug? Dat beslis jij. Stuur nu Hit of Shit door via een bericht of een audiobericht in onze Topradio BE

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hele.
4: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
5: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks hè mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Lucas en Steve samen met Jordan Shaw. En wat vind je van Fancy Footwork, de nieuwe van Chris Lorenzo en Chromeo? Het is deze week voer voor discussie, want moeten we hem vaker draaien of niet? Dat is de grote vraag.
1: Hit of shit?
0: En als het van Jay uit Lier afhangt, wel, hij stuurt in onze Topradio BE-app. Ik ken heel veel muziek, maar deze kwam me niet meteen bekend voor. Misschien is het een voordeel dat ik het origineel niet kende, want het is echt een dikke hit voor mij. Steffen uit Laarnen stuurt shit. Melissa uit Mechelen vindt het dan wel weer een dikke hit. Koen uit Zonnebeke zegt ook hit. Het is origineel, afwisselende ritmes. Ik vind hem echt heel leuk. En Frederik uit Bilzen-Hoeselt, die heeft zijn mening doorgestuurd via een audioberichtje.
2: Dikke shit, jongen.
0: Het is sowieso niet de laatste keer dat je hem hoort. Nog tot vrijdag zit hij dus in Hit of Shit. In de Top Hit 40 vrijdagmiddag telt Bart-Jan dan alle stemmen van de volledige week op. En dan beslissen we dus definitief of je hem vaker zal horen bij Top of niet. Of het een Hit of Shit wordt dus.

zie Timothy nog sturen in de Topradio BE-app. Hit Chromeo is altijd leuk. Ook dus als het in die nieuwe remix-versie van Chris Lorenzo is. Fancy Footwork zit deze week in Hit of Shit. Jouw mening blijft uiteraard welkom. Ook de komende dagen. Straks na de top headlines van 11 uur gaan we weer niet zwanzen maar dansen. Samen met Koen.

0: nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Dat is goeie business. En pleasure.
0: Info op telenet.be.
1: Ja, dat wordt weer overwerken.
2: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Tom, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het nieuws van 11 met Niels.
3: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. Die schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
4: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te baven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
3: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Diesel tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. En er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 studenten tegenover een kleine 5000 vorig jaar. Dat is een daling met 15%. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Je hoort Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
5: Waar we de laatste jaren een toename zagen in het aantal studenten in de lerarenopleidingen, zien we vandaag een terugval, vooral bij onze opleidingen richting secundair onderwijs. Ik denk dat we allemaal het belangrijk vinden dat we voldoende goede en enthousiaste leerkrachten voor onze klassen krijgen. Dus we willen daar zeker en vast dieper naar gaan kijken wat de oorzaken zijn en hoe we die kunnen remediëren.
3: In het algemeen schreven wel meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. Meestal grijs en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: Als je het wil, dan denk ik toch dat je het vliegtuig gaat moeten nemen. Moving to the sun.

0: Laten we vandaag beginnen met een schandaal. Ja, het is dinsdag, het is boekskesdag. Nee, het staat niet in de dag allemaal. Het is een internationaal showbiz-verhaal. We zitten in 2015. Het nummer was ondertussen al een aantal jaren uit, maar dan was er plots breaking news.
1: Verdict tonight in the Blurred Lines case. A jury deciding the case in favor of Marvin Gaye's children and awarding them $7.3 million, saying Robin Thicke and Pharrell borrowed from that song.
0: En we gaan het er nog eens spelen, voilà. Kostelijke nummer dit, Blurred Lines, Robin Thicke.

De AA, AA van vandaag. Alok en Eva Max met Car Keys. Een hele goede morgen. Het is dinsdag vandaag. Hoe is je dag al geweest? Ik hoop, Savakkes, dat je het een beetje ziet zitten vandaag. Ik moet toegeven, ik zit met een klein probleempje. Ik ben gisterenavond een beetje stout geweest. Ik zal het even uitleggen. Het is zo dat ik wel probeer op te letten wat ik eet. En ik had gisteren tot de avond eigenlijk gezond en stava gegeten. Maar plots gisterenavond lag ik in de zetel en had ik een goestingske. En ik ben onlangs verhuisd. Ik heb het misschien al verteld. En sinds kort kan ik ook gemakkelijk take-awayen. En dat heb ik dus gedaan. En de doeroom van gisterenavond, waarover dus sprake, die zit op dit ogenblik nog een beetje in mijn keel. Snap je, die smaak van gisterenavond die zit er nog in. En ik heb nu al 5 keer mijn tanden gepoetst en zo met dat speciaal water zitten spoelen en al. En die doeroom blijft erin zitten. Voilà, dat zijn mijn problemen op dit moment. Mocht je zelf met iets zitten, je mag het altijd delen via de Topradio BE-app.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
5: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
2: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei.
2: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Chocoladebruin
10: of karamelbruin.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

zal wel aan mij liggen, maar ik ben opnieuw aan het denken aan eten. Van B. Ah, een boterhammetje met Van B. Samen met Godard en Messi in Heaven.

Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: hij wil het voelen. Live it all, Lost Frequencies.
1: De zwans van de dag.
0: Want laten we het nog even hebben over die stakingsdag van gisteren. Ja, de openbare omroep, dat was een van de diensten die dus gisteren meedeed aan de staking. Had alles te maken met de besparingen die overal te voelen en te merken zijn. Dat is niet zo zot dat op alle diensten moet bespaard worden. Maar dus ook bij de openbare omroep. Misschien moeten we eens luisteren wat een van die mensen van de vakbond van de VSOA heeft gezegd over die besparingen.
2: We horen van de medewerkers dat de werkterugkeer bij de publieke omroep dat steeds verhoogt. Dat er steeds meer van hen verwacht wordt. Gaan we u een voorbeeld geven. 20 jaar geleden waren er 2700 medewerkers hier bij de WRT. Nu hebben we 1850 medewerkers. Die 1850 medewerkers maken meer radio dan 20 jaar geleden.
0: Misschien moeten we toch even wachten met die besparingen bij de VRT. Want stel je nu voor dat ze die mens van de vakbond aan de microfoon gaan zetten.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen. Check santos.be/schoenen voor meer info. Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
4: Eindelijk weer goed slapen.
5: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
4: Gratis?
5: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.

0: Af en toe is het toch wel eens nuttig om die te lezen. The Terms and Conditions. Bliss was dat bij Top. We gaan nu terug naar de periode van The Music Factory. TMF, dat was eigenlijk gewoon videoclips bekijken op tv. Elk jaar was er ook de TMF Awards. In december 2022 is hij wel overleden. De man die er elk jaar bij was. Op veel te jonge leeftijd. 65 jaar is hij geworden. Al kan hij nog steeds geen dutje doen. Dit is Faithless.
1: I only smoke weed when I need to. And I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess. I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I

jij een talent? Is er zoiets wat jij kan en waarvan je denkt, ja, dat is toch iets wat andere mensen niet kunnen? Bij het spelen van de volgende track moet je dit in gedachten houden, want dit is een opname gemaakt tijdens het WK Meeuwen Schreeuwen. Ja, eens luisteren. En dan nu een kleine vergelijkingstest.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het nieuws van 12 met Niels.
3: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
4: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
3: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dean getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dean 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
5: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
3: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal 2,43 euro betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
6: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
3: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.
2: En laten we beginnen met beleefd hallo te zeggen. Of zoals Shakira dat doet. Dai dai.

0: Zwanzen, mijn dansen met Omi en Cheerleader.
1: Wie is dat?
0: En wel ja, dus Omi met Cheerleader.
2: Zeg, mogen we die precies meer van, hè?
0: Het enige wat ik weet, dat wij...

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja.
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Knaldi.
20: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
21: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
22: Dit is de dinsdagmiddag van Top. De lunchpauze is van ons.
23: Laat ze het u niet afpakken.
22: Nee, dit is Nelly.
23: Koestert dat.

0: iemand aan het luisteren die denkt, wel, zo de middag ingaan met de Bee Gees, ik zou dat wel geweldig vinden.
1: Ja, nee, dat is bullshit.
0: Ik ga het toch uitzenden.
2: Ja, nou, zo'n programma. Als je het uitzendt, makker, dan neem ik aan. Dat weet ik aan te vinden.
0: Allee, kom maar, een klein stukje. Dit zijn de Bee Gees. En de dans is ingezet, ja.

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats24.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
10: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Eurodreams Droomcentrale.
12: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
11: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
12: Amai.
11: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
14: Heurman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Heurman Deals voor super isolerende voordeuren. Kijk snel op heurman.be.
15: Dit is top. We make you move. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W. Top. We make
16: En ben jij ook iemand die houdt van een spelletje? Wel, af en toe dan doe... Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar af en toe doe ik alsof ik mag meespelen in De Slimste Mens. We doen dat allemaal als we voor de tv zitten. Wel, ik ga dat vandaag ook eens doen in deze uitzending. Wat weet jij of kan je ons vertellen over niet zwansen, maar dansen? Elke dag tussen 11 en 1. Veel muziek. Niet zwansen, maar dansen. Programma Jeroen en Koen. Nee, dat is niet. Veel muziek, Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Stop de tijd.

zo een lijstje met dingen die je nog wilt doen. De bucketlist, life goals en zo van die dingen. Ik heb nog nooit op een kameel gezeten. Maar gelukkig hadden we wel het liedje van de kamelen van Lude met Colin Hay en Down Under. We're dead.

0: onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks, they love you.
2: De Gentse Heftrucks, topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
4: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
5: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
6: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
7: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
8: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
7: Ook elektrisch?
8: Dat zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
7: En de inrichting?
8: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
7: Alles op één plaats?
8: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
9: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: om op het fluitje te blazen.
1: Want deze trein gaat vertrekken, beste mensen. Volgende bestemming, de namiddag van Top.
0: Als ze bij de NMBS aan het luisteren zijn, ik ben er klaar voor. Ik zeg het maar. Ja, maar ja.

0: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Q-Move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Het is 1 uur en Niels heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
4: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
3: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
5: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
3: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
2: 1 lange file, R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Je verliest er 20 minuten.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: Jij en ik werken samen vanmiddag. We gaan zelfs zweten. Daar zorgt David Guetta en Snoop Dogg voor. Eerst Swedish House Mafia.
0: Q-Move.

Op dinsdagmiddag bij Top draaien we de clean versie van dit liedje, want er bestaat ook een dirty version. En dat gaat dan van I just wanna make you wet. Maar dat past niet, dat is niet netjes op een dinsdagmiddag, dus doe ik dat niet. Zometeen terug voor de spinback naar de tweede week van oktober 2013. Jij mag kiezen tussen twee hits die toen heel populair waren.

Vandaag terug naar de tweede week van oktober 2013, waarbij er in Gent een heel groot proces plaatsvond. Vetsmelter Verkest werd voor de correctionele rechtbank veroordeeld tot het betalen van meer dan 1 miljoen euro aan schadevergoedingen voor zijn rol in de dioxinecrisis een aantal jaar ervoor, 1999 was dat. Wat had die man precies gedaan? Die had eigenlijk afvalolie aangeleverd bij bedrijven die voedsel maken voor dieren. Kippenvoer en varkensvoer werd daar gemaakt. En dat afval, die olie, was natuurlijk niet zuiver. Dat was niet goed, dat mocht niet. Daar zaten PCB's en andere dioxines in die eigenlijk voor vervuild dierenvoer zorgden. Met andere woorden, er moesten duizenden, miljoenen kippen afgemaakt worden in ons land. En duizenden, tienduizenden varkens ook. En we kregen ook een exportverbod op Belgische zuivel en vlees. En dat was echt wel een grote crisis. Ook in de politiek had dat wel wat gevolgen. Dat allemaal in die tweede week van oktober 2013. In de hitlijsten klonk het zo. Het ging ook over dieren, maar het was een beetje anders. Animals van Martin Garrix stond toen hoog genoteerd. Wil je deze nog eens terug horen? Stuur je A via de Topradio BE-app of je stemt voor dit. Stromae die scoorde ook met deze Papa Oute. Dit is B. Je stuurt A voor Martin Garrix. Je stuurt B voor Stromae. En degene met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en 10 minuten. Wat

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nog voor jij kan denken...
0: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Zeg, schat.
8: Ja?
9: Die badkamer, daar is lek geweest.
8: Oei.
9: Dat is een zwembad. Wat nu?
8: Oh, ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
17: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
16: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
18: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
19: Wit-wit?
20: Of net niet-wit?
19: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
19: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Je kon kiezen tussen twee songs die heel populair waren in die tweede week van oktober 2013. Kiezen tussen Martin Garrix en Animals of Papa Outai van Stromae. Ik heb de indruk, en het werd ook zo een paar keer omschreven, dat er wel wat beatdrang is op deze dinsdagnamiddag. En de keuze was snel gemaakt. Met 88% van de stemmen wint Martin Garrix. Dit is nog eens zijn eerste zo populaire Animals.

0: Dat kwam lekker binnen. Martin Garrix, Animals, zometeen Justy en Sam Harper. Op de weg één groot probleem op de R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En je verliest daar op dit moment al een uur.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest?

0: Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik geef vanmiddag tickets weg voor Bobbejaanland. Niet één, niet twee, niet drie, maar vier tickets zijn er te winnen. Heel de week trouwens, en volgende week is dat niet anders. En raad de plaat, rond 2:15 is dat het geval, kan jij meespelen. Voor songs als deze heb ik eigenlijk een speciale jingle. En meestal zet ik die jingle voor het liedje. Ik ga hem nu proberen te zetten net voor de zang.
1: Now, here comes the music.
0: Dat was

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Santos heeft een te gekke actie.
6: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
7: Check santos.be/schoenen voor meer info.
8: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
9: Eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan
13: Balju
12: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachte ze terug. En een week later aan
13: Buil
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Ik zag dat er binnenkort weer wat televisieprogramma's begonnen waar ik toch een klein oogje wil op hebben. Onder andere Expeditie Robinson start terug. Een nieuwe editie met toch wel wat Belgen en Nederlanders die we kennen. En ook met niet veel kleren aan, maar eigenlijk een beetje anders, want daar is wel luxe, is Love Island. Dat wil ik ook nog wel eens zien. Enfin, toch minstens één aflevering om eens te kijken wat voor vlees er in de kuip is. Laat ons eerlijk zijn. Shapeshifters komt eraan. Lola's Team en Martin Garrix met Repeat It. Eerst Marshmallow. Yeah.

In de Formule 1 kan het dit seizoen nog spannend worden. Nog 6 races te gaan met Hamilton op 3. Russell staat op 2 en Antonelli staat voorlopig wel wat voorsprong op nummer 1. En het gerucht gaat ook dat Lewis Hamilton, die samen is natuurlijk met Kim Kardashian, misschien wel een eigen Formule 1-team zouden willen kopen. Ze zou een beetje loslippig geweest zijn. Het zou verteld zijn in een interview vorige week.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.

0: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 2:00. Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens gevonden zijn, maar volgens binnenlandminister Bernard Quintin loopt het onderzoek nog volop. Dat merkt ook journalist Karel Teunis in Jette.
4: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal. Misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen. Om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
3: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parquet houdt over een half uur ongeveer een persconferentie. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. Ze organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Het protest duurt al weken in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne en daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
2: 2 lange files. R1 richting Gent gaat al een tijdje moeizaam. Daar zijn wat rijstroken afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een uur aanschuiven. Ook op de E19 verlies je tijd richting Antwerpen. Tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord is dat een kwartier.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
2: Miley Cyrus trekt nog snel wat kleren aan, want zometeen mag ze Bass Persuaders nog eens zingen. Na Calvin Harris en By Your Side.

Het is de nieuwe Miley. Als de app van Top niet op jouw smartphone staat, zou ik dat nog snel doen. Zometeen spelen we voor 4 tickets in Bobbejaanland. Kan je enkel deelnemen als je stuurt via de Topradio BE-app zometeen.

0: de plaat.
1: We gaan spelen en we spelen voor 4 tickets bij Bobbejaanland. Het is een moeilijke opgave vandaag. Het zijn ook mooie prijzen. Dus zet de radio lekker hard, omdat de song die ik jou vraag om te herkennen, daar heb ik enkel de basgitaar van overgehouden. Dus dat is iets moeilijker dan anders, denk ik. Dus ik vraag jou titel en artiest door te sturen als je hem herkent. Spits je oren. Wie is dit? Meer krijg je niet. Dat zou moeten volstaan. Titel en artiest via de Topradio BE-app. Computer pikt er een winnaar uit. 4 tickets voor Bobbejaanland. En dat is altijd leuk met familie of met vrienden bijvoorbeeld. En nu Black Eyed Peas bij Top.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappies.
0: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Raad de plaat.
1: Vandaag een iets moeilijkere opgave, denk ik. Maar we spelen dan ook voor vier tickets bij Bobbejaanland. Dat is wel de moeite. Ik liet een stukje horen van een grote hit en dat klonk zo. Alleen de basgitaar kreeg je. Wel herkenbaar, maar kon jij er ook een titel en artiest op kleven? Dat was de vraag. Jimmy uit Leopoldsburg, wie is dit?
2: Martijn Solveig met Hello.
1: Jawel, ik kan het alleen maar goed rekenen. Dat was hem inderdaad. Herkenbaar stukje, maar toch niet evident. Maar jij bracht dat tot een goed einde. Ben je muziekliefhebber?
2: Ja, ik ben in mijn vrije tijd een beetje DJ. Dus ik ben wel heel veel bezig met muziek.
1: Kijk, en een DJ die ook nog eens politieagent is in Antwerpen. Jij moet nog de nacht op, hoor ik daarnet. Wat verwacht jij op een dinsdagnacht? Wat gaat het worden, denk je? Wordt het rustig of net niet?
2: Ja, meestal is het wel wat rustig, maar ja, natuurlijk, enige gekke persoon is genoeg om de boel te laten ontploffen. Maar we zijn altijd met genoeg volk om dat altijd tot een goed einde te brengen. Dus ja. Ik verwacht niet te veel miserie eigenlijk.
1: Oké, ik hoop het ook voor jou. Ik wens jou vooral een veilige nacht, gezien wat er vandaag en gisteren is gebeurd. Het zijn dingen die je niet durft te dromen natuurlijk. Jimmy, veel plezier met de tickets voor Bobbejaanland. Fijne dag nog.
2: Dank u wel, hetzelfde. Dag.

0: Morgen een nieuwe opgave, morgen nieuwe kansen voor 4 tickets voor Bobby Aland. Kan je meespelen rond 2:15 is dat het geval. We zitten hier bij Top met iemand die een beetje raar stapt. Het is een beetje alsof hij met de staart tussen de benen stapt. En het gaat over Thibaut. Hij heeft gelijk schrik, vrees voor iets. Ik vertel zo waarom. R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een uur aanschuiven. En op de A12 richting Antwerpen gaat het ook moeizaam tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 35 minuten erbij. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord. Een half uur extra. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Alleen vandaag nog sale bij Trans.

0: Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro.

Het valt al de hele dag op. Thibaut, onze collega hier, die stapt vandaag een beetje raar. Alsof een dier met een staart tussen de benen. Zo stapt hij een beetje. En het is een beetje een schrikstap. Angst voor iets. En ondertussen denken we te weten waarvoor. Hij is natuurlijk grote Club Brugge supporter. En Club Brugge speelt vanavond Champions League voetbal in en tegen Italië, tegen een Italiaanse ploeg, tegen Inter Milaan. En dat is niet min natuurlijk. Het zal moeilijk worden. Laat ons daar eerlijk over zijn. Dat is wel duidelijk. Het goede nieuws is wel dat gemeld is dat Carlos Forbes gaat spelen. Hij was een klein beetje geblesseerd, maar zou toch aan de aftrap komen. Dus dat is wel goed nieuws. Vanavond om 9 uur is dat het geval. Maar het is en blijft natuurlijk Inter Milaan. Het is Champions League. We spelen niet voor kleine knikkers, maar voor veel. De vraag is, kunnen ze misschien gelijk spelen? Dat is misschien wel haalbaar. Ik zag dat HLN een soort van poll heeft gedaan met de vraag, wat denk je, gaat Club Brugge winnen of niet in Milaan? 48% van de meer dan 4000 stemmers zegt verliezen. Ja, gelijk spelen 28%, winnen 23%. We wensen hen wel het allerbeste toe. Belgische ploegen in de Champions League moet je altijd steunen, toch? Dit is The Second Voice.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Hele. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
4: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
5: Santos heeft een te gekke actie.
6: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
7: Check santos.be/schoenen voor meer info.
8: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
9: Eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als je aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks hè mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
17: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
16: Ook elektrisch.
17: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
16: En de inrichting?
17: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
16: Alles op één plaats.
17: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
18: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

Hij is Top Tune of the Week, Martin Garrix en This Dream of You. We draaien hem regelmatig hier bij Top. Jij hebt het ook al gezien, de wintercollectie ligt overal in de winkels. En her en der wordt het ook een beetje voorgesteld met een modeshow erbij. De belangrijkste modeshow die moet zondag komen, want na een paar jaar er niet te zijn, is er opnieuw een Victoria's Secret Catwalk modeshow met alles erop en eraan. Zoals dat jaren geweest is. In Los Angeles vindt hij dit jaar plaats. Het is een aantal keer niet geweest omdat een aantal vrouwen op een pik was getrapt, denk ik. Opnieuw met onder andere Adriana Lima, Candice Swanepoel en bijvoorbeeld Gigi Hadid in de show. Dat wordt leuk. Vooral ook omdat er vaak ook optredens zijn van gigantisch grote artiesten. Het wordt nu nog een beetje stilgehouden. Zondagavond en maandag haalt dat absoluut het nieuws. Dat ben ik helemaal zeker.

0: De super plus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle super plus deals bij Delhaize. Nee,

0: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 3 uur en Niels heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht, dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Journalist Karel Teunis is in Jette.
4: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Na controle bleek dan dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk verstuurd werd of door een technisch defect. En de Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen, maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
2: 3 lange files, R1 richting Gent. Daar zijn de rijstroken afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Het is een uur aanschuiven daar. E19 richting Antwerpen, daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 3 kwartier erbij. En ook op de A12 richting Antwerpen gaat het trager tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook daar 3 kwartier erbij.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Fans van Kygo worden altijd verwend bij Top. En dat is vandaag niet anders. Hier is nog eens die grote hit, Take Me Back.

Mijn zoon van bijna 14 had vandaag een grote toets Frans. Ik heb daar dan altijd een beetje mee te doen, omdat ik weet dat hij het daar niet makkelijk mee heeft. Ik had dat zelf ook, dat is niet mijn favoriete vak. En het erge is, in die generatie nu, en zoals het nu gaat, ja, die toets is nog niet helemaal gedaan. Of je krijgt al je resultaten zien in Smart School. Hè. Zo snel gaat het. Je weet meteen hoe het zit. Ik durf even niet te kijken, dus ik ga dat even achter de hand houden. Maar weet je wat volgens mij nog moeilijker is in deze wereld? Dat is leerkracht Frans zijn. Dat is nog moeilijker.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
11: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
12: Maar alleen nee, mama.
10: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Maar?
13: Nee, geen maar.
12: Alsjeblieft.
13: Wat blieft?
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Chocoladebruin
16: of karamelbruin?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Vergeet mij Bietje.
1: Elke dag rond dit uur stel ik jou een Vergeet mij Bietje voor. Een song die lang geleden is dat je hem nog eens gehoord hebt. In deze ben ik het bijna zeker, omdat vroeger werd Praga Khan vaak gedraaid op de radio. Tegenwoordig hoor je die niet meer. De band bestaat ook niet meer. Het gaat vandaag over Breakfast in Vegas, wat meteen ook de grootste hit was van Praga Khan uit 1999. Sinds 2022 heeft Maurice Engelen gezegd, kijk, de nieuwe hits van Praga Khan die slaan niet goed meer aan. Ik stop er eigenlijk mee met die groep. Hij heeft trouwens ook lang een platenlabel gehad en was vooral met de groep en zijn andere Lords of Acid populairder in Amerika dan in België. Het ene al extremer dan het andere. Ik denk dat er ooit eens een documentaire moet gemaakt worden, als die al nog niet bestaat, over wat zij allemaal hebben meegemaakt in Amerika. Dat moet gigantisch geweest zijn. Het gaat vooral over de muziek, maar ook dat ene zinnetje. Breakfast in Vegas on cocaine and gin.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Een paar topluisteraars vonden het leuk om Praga K nog eens terug te horen. Dat is een beetje vergane glorie, maar blijft zo goed als het lang geleden is. Vandaar een vergeet mij biertje. Morgen iets anders in dat item. Op de weg gaat het ook trager op dit moment. Behoorlijk wat file. E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. 3 kwartier aanschuiven daar. Ook op de R1 richting Gent verlies je tijd. Er is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook daar 3 kwartier. En A12 dan nog richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 1/2 uur. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra daar.
1: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
2: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
1: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
2: Ja,
1: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met 2 lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
1: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
1: Oh.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.

0: Denk aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
0: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

In ons land is er veel muzikaal talent. Albert Kay is daar één van, heeft een hitje uit, heet Yesterday. En die hoor je zometeen. Dat is de Jonas Blue en Edge of Desire. I'm going

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van moeder van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstook het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer?
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
0: Moduvan. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.

Het ruikt in de studio een beetje naar benzine. En dat wil zeggen dat Bram en Thibaut onderweg zijn. Volle bak is ondertussen alweer 350 euro waard. Je kan er straks voor spelen.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 4:00, het is tijd voor de headlines.
3: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
4: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leyse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: De 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de A12 richting Antwerpen ben je 50 minuten kwijt tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E19 richting Antwerpen een half uur erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. De Antwerpse ring dan richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E34 25 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En tot slot nog op de R10 richting Antwerpen 22 minuten extra tussen de IJzerlaan en de Zurenborgbrug. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
0: Dit is Top. Bram en Thibo.
2: De zomer krijgt ze nog een stuiptrekking de komende dagen. Je voelt dat al een klein beetje in onze playlist. Blijf maar luisteren, dan ontdek je het vanzelf. Nu A Craze. Top. Goedemiddag.

0: En, hoe zit het met de zenuwen?
1: Op dit moment valt het eigenlijk nog heel goed mee. Ik verwacht er ook eigenlijk redelijk weinig van vanavond. Dus daarmee denk ik.
0: Vanavond Brugge tegen Inter Milan. Jij als fervente Club Brugge supporter. Ja. Kijk daar natuurlijk naar uit. Met hoeveel gaan ze verliezen vanavond?
1: Dat is altijd pijnlijk om te zeggen, maar ik denk dat ik toch 3-0 of 3-1 of zo.
0: Ik vind dat wel straf dat je er echt niet in gelooft. Zoals fans zou ik zeggen dat je achter je ploeg blijft staan, maar blijkbaar is het

0: Wat zijn vandaag op deze dinsdag de meest gegoogelde woorden?
1: Vandaag om
0: 10:30 vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Ja, toen ook al hoor, de Champions League.
2: Ja, want vanavond begint speeldag 2 in de Champions League met Club Brugge die het opneemt tegen Inter Milaan. Het is in Milaan te doen vanavond om 9 uur. De wedstrijd ook live te volgen via VTM2 in het mythische San Siro. Club is er ooit al gaan winnen in het verleden, maar dat was toen tegen AC Milan, de aartsvijand van Inter Milan, want die spelen in hetzelfde stadion natuurlijk. Maar of het vandaag gaat lukken, ja, ik heb het al gezegd, hè. Ik heb er niet zo fantastisch gevoel bij, omdat ja, Inter is gewoon, voor mijn part, ja, top 5 ploegen ter wereld op dit moment.
3: Dat snap ik wel, maar als supporter van Brugge moet je toch achter je ploeg staan en moet je er toch in geloven. Want er komen wel wat reacties over binnen van luisteraars die zeggen, allee, wat zeggen jullie niet allemaal? Als je er zelf al niet in gelooft, ja, dan heeft het toch allemaal geen zin.
2: Dat is waar, mijn trainer zei dat vroeger ook altijd. Als ik op het veld ging, zo van, je moet er wel al in geloven, want anders ga je nooit winnen.
3: Ja, dus, en hoe zit het nu met uw voetbalcarrière?
2: Het is
3: mini-voetbal met die 5 duvels naar de match.
2: Ja, voilà.
1: En om
2: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: Michael Jordan.
3: Ja, vandaag is een oud truitje van de basketballegende Michael Jordan verkocht aan een gigantisch bedrag, of voor een gigantisch bedrag. Het shirt heeft de NBA-finale van 1998 toch meegemaakt. Oh. Ja, het ligt dus al even op het schap. En het heeft 12,5 miljoen euro opgebracht voor een stuk stof.
2: Dat is echt ongelooflijk veel, want ik heb het eens opgezocht. Zo, het duurste voetbaltruitje ooit is van Diego Maradona op het WK 86. En dat was 8,8 miljoen, dus dat is toch nog 4 miljoen verschil. Dat is veel. Ja. Ik vind dat veel.
3: Want basketbalzweet is blijkbaar meer waard dan voetbalzweet.
2: In mijn hoofd.
3: Die truitjes zijn toch niet gewassen, hè? Hoe zit dat?
2: Normaal worden die niet gewassen. Als die match-worn zijn, zijn die effectief niet gewassen.
3: Okay. Maar dat stinkt toch?
2: Ja, vaak stinkt dat echt wel hard. Ja. Ik heb al gehoord dat dat echt wel... Dat sommigen het zelf wassen. Maar ja, kijk. Dat is ook raar dan.
3: Dan verliezen toch ook zijn waarde eigenlijk?
2: Ja, maar het stinkt wel.
3: Ja, maar het wordt heel snel ingekaderd. Hopelijk met een luchtdicht kader.
2: Ja, ik hoop het ook.
3: Nieuwe living moet hangen.
2: Stinkt, jongens.
3: Dit zijn de freestylers. Goeie.

0: In de Verenigde Staten is een sportruitje voor een recordbedrag verkocht.
1: Bram en Thibau. We make you
0: move. Het gaat echt over meer dan 12 miljoen euro. Dag Thibau, goedemiddag.
2: Dag Bram en Thibau.
0: Jij hebt ook al sporttruitjes die gedragen zijn op het veld gekocht?
2: Ja, dat klopt.
0: En hoeveel geld heb je daar al aan uitgegeven?
2: Zeker niet zoveel. Het meeste was 250 euro.
3: Oh, okay. Dat valt nog mee.
0: Welke spelers?
2: Ja, inderdaad.
0: Welke truitjes heb je gekocht?
2: Ik heb een shirtje van Sisse Sandra en van Brandon Mechelen.
0: Oké. Okay. Oh my. Heb je eraan geroken?
2: De zweetgeur hangt er nog in als ze toekomen.
3: Ah ja, dus ze worden effectief niet gewassen, de shirts.
2: Maar ze worden een soort van gewassen, maar allee, het is niet wassen zoals wij ze in de wasmachine steken, maar er wordt wel effectief iets mee gedaan waardoor het DNA verwijderd wordt uit de shirtjes.
0: Ah. Maar wat zou je dan kunnen doen met dat DNA?
3: Dat vraag ik mij ook af.
2: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik zou er niks mee doen, alleszins.
3: Zo een nieuwe Messi creëren zo, door iets mee te doen. Het zou wel kunnen.
0: Stel je voor. Nee, oké, okay, maar je hebt dus betaald voor het zweet van Brandon Mechelen. Ik noteer.
2: Ja, inderdaad.
0: En waar hangt dit truitje bij jou in huis?
2: Eigenlijk hangt het maar eens op. Het zit nog altijd in dezelfde doos waarin dat het gekomen is.
3: Ja, allee, maar ja, je betaalt daar dan geld voor.
0: Hangt dat eens op. Ja, pak er eens mee uit.
3: Maar ja.
2: Je kunt toch zeggen, ik heb dat.
0: Kijk, bij deze heeft iedereen het gehoord. Dankjewel voor je reactie.
2: Dankjewel.
0: Dag Thibau.
1: Zometeen bij Bram en Thibau.
0: De Beatblender voor vandaag. We gaan die opstarten. Dat moet dringend gebeuren. En dit komt er ook aan.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
5: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
7: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
6: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
8: Dats24.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: blijft een van de betere van Robin Schulz, Sugar. Of denk je daar anders over?
1: Nee, die vind ik, ook keigoed.
0: Kan hem, ik zie je zo kijken.
2: Nee, ik vind die mega goed.
0: We gaan hem opstarten, onze Beat Blender voor vandaag. Twee keuzes hebben we meegebracht. Eentje gaat zo meteen in de blender. Gaan we wat extra beat aan toevoegen. Het zijn

0: Keuze 1 is deze. Afrika van Toto. En ik weet nog heel goed, toen ik op vakantie ging naar Zuid-Afrika, heb ik dat liedje zo opgezet als we net gingen landen. Denk, het is wel cliché, maar...
1: Had ik echt niet van u verwacht, zo cliché.
0: Maar dat zat in de muziekbibliotheek van de streamingdienst van de vliegtuigmaatschappij.
1: Ah, het is niet zo dat je Spotify had en dat je
0: nee,
1: het echt
0: nee, helemaal niet. Dat zat, ja goed, geen idee meer hoe dat gekomen is, maar ik dacht van...
1: Wel, heel cliché.
0: Dat moment is mij zo bijgebleven.
1: Maar ik snap het.
0: Je hebt dit mee. Sweet dreams are made of the...
1: Eurythmics en Sweet Dreams vind ik ook wel altijd een vibe hebben, dat nummer.
0: Keuze 2, jij kan erop stemmen. Dus simpel hè, 1 of 2 nu insturen via de Topradio BE-app.

0: graag in de maat.
1: Sorry, Purple Disco Machine. Vind het echt wel goed.
0: Test My Luck, goede nieuwe single is dat inderdaad. Ondertussen 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de A12, daar ben je een uur kwijt tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen, 25 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. De E34, 25 minuten aanschuiven tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En tot slot nog op de Brusselse buitenring, 22 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten. Welke bekende plaat wil jij zo meteen in onze blender? Ofwel... Keuze 1, Toto Africa. Ofwel... Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Keuze 2, Eurythmics, Sweet Dreams. Laat het nu weten in de Top Radio BE-app. 1 of 2... Het is tijd voor de jam.
2: Ja. Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
5: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor

0: Live It All van Lost Frequencies.
1: De Beat Blender.
0: Met aan de telefoon Pascal uit Brussel. Dag Pascal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een hele actieve job.
2: Ja, ik ben in de Noord.
0: Vertel eens.
2: Ik ben mechanieker voor het bouwbedrijf en ik ben verantwoordelijk van een 50-tal voertuigen van onze arbeider.
0: Oef, amai. Nou weet je wat te doen zo overdag, hè?
2: Ja, soms is het heel kalm en soms heb ik vier voertuigen per dag, dat hangt vanaf.
0: Maar vandaag was een drukke dag?
2: Ja, nee, dat was meer wandelen, onderdelen gaan halen, dus dat was rustig vandaag.
0: Oké, rustig noem je dat dan? Veel wandelen? Ja. Oké, goed. Okay. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Geen fitness dus zo meteen voor jou. Wat doe je dan wel als je thuis komt? Neerploffen in de zetel of iets helemaal anders?
2: Oh nee, als ik thuis kom ben ik nog werken op verschillende privéprojecten.
0: Nooit gedaan zeg.
2: Als mechaniker heb je loodvrij in je bloed.
3: Het werkt op nooit eigenlijk?
2: Nee.
0: Zeg Pascal, wat mag er in onze blender vandaag? Deze, Toto, of toch liever deze? Jij mag het zeggen.
2: Toto, zonder twijfel.
0: Oeh, zonder twijfel.
2: Zonder twijfel. Het is leuk, maar Toto is toch een ander niveau.
0: Oké. En er mag wat extra pitch wel bij, hè?
2: Ja, dat mag natuurlijk.
0: Maar ook niet te veel. Laten we dat afspreken. Ik bedoel, dat is eigenlijk wel...
3: Ja, het is een classic.
0: We moeten zien dat we dat nummer niet verkrachten. Hè. Dus standje niet overdrijven, alsjeblieft, vandaag.
3: Ja,
0: dat is goed. Kom overeen, Pascal.
2: Dat is super.
0: Oké, let's go.
1: De Beat Blender.

0: vandaag Africa van Toto in onze Beat Blender. Dit is er uitgekomen. Ik ben er best tevreden mee eigenlijk.
1: Ja. Ik vind het niet slecht.
0: Voilà. En jij als hele kritische burger, ja. Als jij het al niet slecht vindt.
1: Toch wel, toch wel.
0: Dan kunnen we door.
2: De DDD.
0: De DDD op dinsdag, want dat is onze dinsdagse domme discussie. De domme dinsdagdiscussie, ja. Ook wel genoemd. Ja. We hadden het afgelopen middag over... Mag je op WhatsApp bevestigen met een droge oké?
3: Iedereen kent het toch?
1: Ja, ja, sowieso. Hè,
0: dat heel enthousiast stuur je een bericht naar,
1: weet ik veel,
0: je pa,
1: ja,
0: een
1: je
0: collega.
1: Man, collega
0: maakt niet uit. En dan krijg je dus gewoon een
1: ok.
0: Ok.
1: Punt. Dat is vaak met een punt gevolgd. Dus, hè. Ok, punt. Of een ok, duim. Zoiets.
0: Ja, ik ken veel mensen die daar moeite mee hebben.
1: Ik snap het wel. Ik had daar in het begin ook wel wat moeite mee, omdat ik vond dat heel vaak zo passief-agressief overkomen of zo. Maar het valt ook een beetje te zien met wie je aan het chatten bent natuurlijk. Hè.
0: Dat is het wel. Is het niet ook vooral een generatieding?
1: Ja, ik denk het wel. Want als ik met mijn papa of met mijn mama aan het chatten ben, dan doe ik het ook al zelf, merk ik zo. Gewoon ook
0: omdat
1: antwoorden.
0: Omdat je hun taal wil spreken.
1: Ja, voilà. Ja. Je wilt met hun communiceren.
0: Snap ik wel.
1: Terwijl ik zou dat nooit met mijn vriendin of met mijn vrienden zo in een chat, zou ik dat nooit van mijn leven doen.
0: Oké, kunnen we daar een lijn in trekken? Mensen boven de 45 vinden het misschien oké?
1: Okay? Ja, misschien 40 zou ik ook al durven zeggen.
0: Okay.
1: misschien trap ik nu tegen de schenen.
0: Nee, maar pas op, er is geen goed of geen fout antwoord hè, in deze domme dinsdagdiscussie. Dat moeten we wel zeggen. Maar hoe denk jij erover? Mag je op WhatsApp bevestigen met een droge oké? Dat is zo zakelijk.
1: Ja, het is zakelijk.
0: Wij vinden dat zakelijk.
1: Ja, ik vind
0: maar
1: ik vind
0: we kennen heel veel andere mensen die dat totaal niet vinden. Die vinden dat efficiënt.
1: Ja, ik denk de man die hier om 6 uur te horen is, dus 6 en 7, ongetwijfeld.
0: Die vindt dat
1: iemand
0: ongetwijfeld heel
1: die, ok.
0: Die vindt dat heel ok, zullen we het zo zeggen. Nee, hoe denk jij erover? Laat het even weten in de Top Radio B.

0: Zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar de kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.

0: mag je op WhatsApp bevestigen met een droge oké. Hoe komt dat over bij jou?
1: De DDD.
0: Daar gaat onze domme dinsdagdiscussie vandaag over. Berichtje van Marijke is binnen uit Deelse Stockholm. Wat ik nog erger vind, dat is als mensen enkel zo een stom duimpje terugsturen.
2: Ja, zo die dikke duim zo. Ja, die emoji.
0: Dat mag je ook al niet doen.
2: Nee, ik vind het ook hatelijk. Dan heb je Kenny uit Dendermonde. Voor hem maakt het niet zoveel uit. Bij hem is het meestal Aleis of Allee of Sava. Zolang ze maar antwoorden.
0: Thomas stuurt, ik schrijf quasi altijd oké met een smiley. Dus wel wat meer eetjes om het gewoon wat luchtiger te maken dan puur ok of gewoon de letter K.
2: Ja,
0: sommige mensen doen dat ook.
2: Ja,
0: gewoon.
2: Mara heeft dat ook doorgestuurd uit Popingen. Die zegt, ok is prima, zolang het maar niet K is. K is veel te weinig. En ik snap dat ook, dat is super. Dat vind ik echt heel onbeleefd. En
0: dan niet doen dus.
2: En dan heb je nog Angelino, die zegt, ik ben een boomer en ik ben daar ook heel trots op. Dus voor mij is het gewoon ok.
0: Kunnen wij mee leven. En er is blijkbaar iets wat nog erger is dan een droge oké in WhatsApp-taal. Maxim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel eens, wat is er nog erger dan een droge oké?
3: Drie puntjes om de bericht af te sluiten.
2: Drie puntjes? En wat is er in hemelsnaam mis met drie puntjes?
3: En zoals, hoe moet ik het zeggen, dat bericht niet compleet is, dat het niet echt is waar die persoon op gehoopt had.
2: Ja. Zo teleurstellend zo.
3: Ja. Blijkbaar was dat normaal.
0: Dus je hebt die persoon erop aangesproken van hey, wat is uw probleem eigenlijk met uw drie puntjes? En de reactie was wat?
3: Ja, dat hij dat meestal doet. Dus zo, zeg maar eens, we spreken af.
0: Mm-hmm.
3: De afspraak is gemaakt. En die antwoordt dan met oké en drie puntjes.
0: Ah, oké. Ja, dan denk ik ook, ik verwacht nog iets terug.
3: Ja. Dan volgt er niets. Dat is gewoon ook niet voor die persoon.
2: Dus het was gewoon een kwestie van afspraken. Allee, zo, dan een keer te zeggen. En sinds dan is het eigenlijk gewoon duidelijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Oh. In het vervolg, telefoon nemen en gewoon bellen naar elkaar. Zo kan het ook, hè.
3: Dankjewel
0: voor je reactie, Maxime. We gaan nooit meer doen, drie puntjes in onze berichten naar elkaar. Bij deze afgesproken. Dit is Top, nu met Yves Larocque en Rise Up.

0: Maxime stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 5 uur, tijd voor de headlines.
3: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
4: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de A12 richting Antwerpen een uur bijtellen tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 36 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34 dan een half uur erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring daar ben je 20 minuten kwijt tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. En tot slot nog eens naar de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 20 minuten in de plus tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
0: Dit is Top! En Thibaut.
5: Met zometeen een nieuwe filler rave. Al kan je nu al een heel klein beetje oefenen met deze van Milk Inc. Dit is Walk on Water.

0: Binnenkort nieuwe muziek, alweer nieuwe muziek van Milk Inc. Dit was nog eens hun meest legendarische voor veel mensen. Walk on Water.
1: Bram en Thibau.
0: Heb je die beelden gezien? Tot morgen zijn koning Philip en koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan.
2: Ja, ik ken het land eigenlijk enkel dankzij onze Rode Duivels. Die hebben daar vorig jaar gespeeld. En ook door zo het Astana wielerteam. Voor de rest ken ik er niks van.
0: Ik eerlijk gezegd enkel en alleen van...
3: She is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazachstan. Nice.
0: Kleine tip voor Philip, ik zou daar niet over beginnen, want ze kunnen daar blijkbaar in het land niet echt lachen met Borat en alles wat daar rond is gebeurd. Nee, dat is echt waar.
2: Ah, dat is echt...
0: Ze waren daar echt... Nee, not amused over.
2: Ah, oei, dat wist ik zelf niet.
0: Ja. Dus,
2: het is wel een fantastische film.
0: Dat wel. Maar zeg dat vooral niet in Kazachstan, want die mannen kunnen daar niet mee lachen. Goed, over na-ijs gesproken.
1: De Fila Rave.
0: Het is iets over 5 geworden. Ik weet dat je er naar uitkijkt. Zo even... stom afblazen.
2: Mag wel, hè, zo na zo'n dinsdag. Ik vind dat altijd een hele ambetante dag in de week, de dinsdag. Dus,
0: hoezo?
2: Ja, het is zo... De maandag valt altijd... In mijn hoofd is de maandag altijd de moeilijkste dag. Maar dat valt dan altijd zo wat mee. En op dinsdag heb ik heel vaak een maandaggevoel. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Omdat het en dan het verste van het weekend is voor mij.
2: Ja, voilà. En dan is het
0: weekend.
2: Nog altijd 3 dagen. Okay. Dus dat is... Ja, dat is een zware dag. Dus dan mogen we ons eens laten gaan.
0: Je hebt geluk. Er zijn 5 vertragingen van 20 minuten of langer vandaag.
2: Ja, Antwerpse ring richting Gent. Antwerpse ring richting Nederland. De Brusselse buitenring. De E34 en de A12.
0: Dat betekent dus 5 minuten file raven.
1: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Laat u gaan als dinsdag ook je minst favoriete dag van de week is, net zoals Thibaut. Ja, ja.
1: Hallo, mijn naam is Borat. How are you?
0: Dat dus.
2: De Villa Rave. Sef Santé.
0: Sef Santé is goed bezig met mixen. Dit is de Villa Rave. 5 minuten helemaal losgaan, omdat jij vaststaat. 'Cause I can see the sun.

0: is losgaan.
1: 5 minuten lang, omdat er 5 vertragingen zijn van 20 minuten of langer. Hoi. En die zitten erop. De 5 minuten voor vandaag. Lekkere filler-wave-vel, moet ik zeggen. Dat blijft goed, Eddie. Tell me why. Zeker in die versie die onze Chef Santé heeft bovengehaald. Zeg nog even over Borat. Blijkbaar heeft de toerisme-dienst van Kazachstan nu toch wel vrede gesloten met het feit dat de film beter omarmd kan worden.
2: Ah ja, toch.
1: Blijkbaar gebruikt in een reclamefilmpje onlangs, heb ik
2: Slim van
1: ja,
2: hem, toch?
1: Ja, dat vind ik ook.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee. Zaterdagnacht in de gezinschat.
3: Papa, kom je mij halen van de fuif?
4: Oké.
3: En dan kan Noor ook ineens mee.
4: Oké.
3: En Emma?
4: Oké.
3: En aan Simon?
4: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Voor mijn step.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Vorig jaar was dit de Halloween-single van Lady Gaga. The Dead Dance. Ik wacht nog altijd op de Halloween-single van 2026. Maar goed, ze heeft wel nog een paar weken.
1: Bram en Thibau. We make you
0: move. Je ziet aan de DJ-booth op festivals of op feestjes soms zo een emmer staan. Ik dacht altijd, dat is een ijsemmer voor de DJ's om een fles Grey Goose in te zetten en die koel te houden. Ja. Maar dat klopt helemaal niet. En dat weet ik nu eindelijk dankzij Amber Broos, de bekende techno-DJ.
2: Amber, wat doe jij als je tijdens een DJ zit naar het toilet moet?
3: Dan moet je een lange plaat opzetten en sprinten.
4: Ik heb ooit al gehoord, ik heb zo Urban Legends gehoord over dat er sommige DJ's zo een emmer hebben staan.
3: Ja.
4: Is dat echt?
3: Ja, dat zijn mannen. Ja.
5: Nee. Oeh. En die staan gewoon terwijl te pissen.
3: Ja, ze achter de boot zo, vlug even.
0: Mo. Daarvoor dient die emmer die je dan vaak aan de DJ-bed ziet staan.
6: Daarom heb jij altijd een emmer onder je mengtafel staan. Ja, dat is dan een emmer, hè.
7: Meneer is in een emmer komen zijn.
6: Nee, die staat er altijd. Die staat er altijd al. Geef maar toe.
0: Ja, het is dus dat of een lange plaat draaien, hè.
6: Wat moet je plassen nu, of niet?
0: Eigenlijk wel. Dus
6: allee, die nummer staat
0: G, sorry papi, dat duurde hier 2 minuten. Weet je, ik ga gaan voor dit.
6: Ah, ja. Yeah.
0: Kijk eens, dan heb ik wel wat meer tijd, hè.
6: Lang genoeg.
0: Ja. 3:40, dat is beter.
6: Dat moet lukken.
0: Voilà. Goed, die nummer staat er nu toch, dus je kunt dan beginnen dweilen, hè.
6: Goeie bal, Thibau.
0: Nee, dat doe ik niet.

0: Vanavond is ze dus te zien in de slimste mens ter wereld op Play. Amber Broos met meer facts en figures van achter de schermen van de DJ Boots. Ondertussen 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de A12 richting Antwerpen een uur bijtellen tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Op de E17 een half uur extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Naar de Antwerpse ring dan richting Nederland, 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34, 21 minuten erbij tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. En tot slot nog de Brusselse buitenring, 20 minuten in de plus tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. DSM.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keukens.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: de Salavi, baby.
1: Ik zie dat er op dit moment van de dag al volle bak berichtjes met de boodschap volle bak binnenkomen via de Top Radio B-app. Ik begrijp dat heel goed.
2: Volle bak.
1: Maar wacht er nog heel even mee, want die berichtjes tellen nog niet. Nee, we moeten daar eerlijk over zijn. We moeten dat hier officieel openzetten, onze inbox. En dat is bij deze nu gebeurd.
3: Ja.
1: Voilà. Dus nu kan je volle bak insturen via de Top Radio B-app.
3: €350 kan je winnen aan tankbudget bij Esso. Het enige wat je daarvoor moet doen, alleen dat klinkt zo, het enige wat je daarvoor moet doen, is 5 Actua-vragen correct beantwoorden op 30 seconden de tijd. Zo gemakkelijk is dat niet, maar het is... Ja, ik zeg dat altijd, het is haalbaar, maar ja, kijk...
1: Toch, ja, maar stop met dat te zeggen. Mensen die gefaald hebben de laatste dagen, die gaan van alles naar je kop beginnen gooien. Dus kijk, als je nog wilt thuisgaken zonder platgestoken banden, vooral dat soort dingen niet zeggen. Volle bak nu insturen via de app en misschien tot zometeen. Let's get down, let's

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe versta ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Intertires, jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Modu van. Wieder maak je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Santos heeft een te gekke actie.
6: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
7: Check santos.be/schoenen voor meer info.
5: Santos,
7: voor al je bouwbeslag en gereedschap.
8: Eindelijk weer goed slapen.
9: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
9: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
10: Macri, waar beter slapen begint.
11: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
12: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
11: Ook elektrisch.
12: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
11: En de inrichting?
12: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
11: Alles op één plaats?
12: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
13: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Gaat de volle bak eruit vandaag of niet?
1: Volle bak!
0: We gaan het te weten komen, want we spelen vandaag voor €350 om te tanken. Dat zit in onze volle bak. Naomi uit Putten, goedemiddag.
2: Hey, goedenavond. Goedenavond, het is het al hoor. Jullie mogen bijna afronden, hè?
0: Ja, bijna.
3: Maar weet je wat het is? Zolang het nog niet buiten donker is, heb ik daar zo wat moeite mee om al goedenavond te zeggen.
0: Ik heb wel al honger, want jij staat op dit moment in de keuken. Wat schaft de pot?
2: Zo witloof, hesperolletjes.
0: Oh,
2: Dat is wel een beetje in herfstige en winterse
0: misschien. Dan snap ik dat jij goedenavond zegt.
3: Ja, dat snap ik ook.
0: Helemaal. Ja. En waar moet ik zijn voor de hesperolletjes?
2: In Putten, op de Zoete Wei.
0: Oh, voilà. Oké.
3: Nee, uw huisnummer niet zeggen. Of zo meteen.
0: Dat verklappen we niet.
3: Staat uw lieving vol met volk.
0: Zeg, jij wint onze volle bak als je onze 5 vragen uit de actualiteit juist kan beantwoorden, Naomi. Maar als je het antwoord niet weet, dan moet je wel heel snel pas zeggen, want bij een fout antwoord moeten we het spel meteen stoppen.
2: Ja.
0: Jij telt af, 3, 2, 1, en dan gaat Thibaut eraan beginnen. Dan komen de vragen heel snel op jou af.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Welke blauw-zwarte club speelt vanavond in de Champions League?
2: Club Brugge.
0: Welke supermarkt kampt vandaag ook nog met IT-problemen aan hek?
2: Albert Heijn.
0: Hoe heet de openbare omroep die gisteren heeft gestaakt?
2: DRT.
0: Welke ex-rode duivel heeft opnieuw een rijverbod gekregen na gsm-gebruik op een e-step?
2: Pas.
0: In welke Vlaamse stad kan je meer dan 100 films ontdekken op het 53ste filmfestival?
2: Gent.
0: Welke ex-rode duivel heeft opnieuw een rijverbod gekregen na gsm-gebruik op een e-step?
2: Nainggolan.
0: Ja! Goed,
3: het is keihard binnen. Amai, dat was zenuwslopend.
0: Oh, het was spannend.
2: Amai, mijn hart.
0: Ja, goed gedaan.
2: Ik zit in mijn klamme handjes. Ik heb er nog net mijn smartphone naar mijn gsm vast.
0: Oh, ja, ik snap
2: het. Je hebt niet uitgeglipt.
0: Oh, ik was aan stress. Ik dacht dat die Raja Nainggolan niet meer ging komen.
2: Oh, echt. Ja, nee, ik ook niet. Maar kijk.
0: Anderzijds,
3: stel dat je niet had geweten een rode duivel of een ex-rode duivel die zo vaak in opspraak komt,
0: voilà.
3: Dan noem je toch gewoon Raja Nainggolan.
0: Voilà.
2: Ja, dat is waar.
0: Kijk, het is je van harte gegund. Ja, die hesperolletjes die zullen meer dan ooit smaken.
3: Amai, natuurlijk.
2: Ja, het zal wel zijn.
0: Dankjewel voor het meespelen. Veel plezier met het tankbudget. Doe er iets leuks mee.
2: Fantastisch. Gaan we zeker rondrijden, hè.
0: Bye-bye.
1: Wil je zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en Spotify.

0: zo zie je maar dat het zomaar kan gebeuren.
1: Bram en Thibo.
0: Op een dinsdag dan nog wel voor sommige mensen de minst favoriete dag van de week. Maar dus je ziet...
2: Mijn dag beter gemaakt.
0: Jij zei dat vandaag. Hè? Dinsdag is mijn minst favoriete dag van de week. Maar kijk, zelfs op een dinsdag kan het gebeuren. Ja. Je kan zomaar €350 winnen om te tanken. Het is net gebeurd. Luisteraar
2: Naomi
0: heeft gewonnen. Dus dat betekent dat morgen onze pot opnieuw start met €150.
2: Voilà, dat is ook al weer niet slecht. Hè? €150 kan je ook al serieus mee gaan tanken.
0: Ik zou daar ook al content mee zijn. Zometeen vol tanken met Wouter de Vries, want de Party Room opent zometeen zijn deuren. Dus veel plezier met hem.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 6 uur topheadlines krijg je van Lore.
4: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
5: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
4: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: Hier ben ik met de langste files van deze avond. Het is de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Verlies je een half uur. Antwerp-Sering richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een half uur. 20 minuten buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. E17 tussen Haasdok en Antwerp-West verlies je ook 20 minuten. 20 minuten E17, daar is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van de Pinte vanaf Kruishoutem sta je in de file. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook 20 minuten. En Antwerp-Sering richting Antwerpen-West 20 minuten vertraging. Is ook zo op de E17. Tussen Gentbrugge en Deinze en de E313 ook al met de vertraging van 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in de vertraging, en dat zijn er nog wel wat, dan is het vaak nog voor een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: En jij, welkom in de party room met goede muziek. Straks de nieuwe van David Guetta starten met de Swedish House Mafia.

0: Human van David Guetta.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Come on. Ja, ja. Turn it up.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Nieuwe muziek van Angèle over haar nieuwe liefde. Nieuwe muziek van Britney Spears. En ook nieuwe muziek van Jeroen met artiestennaam Kerkhof. In goed bevonden in 30 seconden. Als je aan het werk bent, dan mag je nu wel aftellen naar de start van je avondrust.

Party Room, dat is ook de plaats. Is een klein beetje draaien tot in het rood, hè. Mag iets geluider. En een beetje dankjewel aan Faithless New Religion. Bibi, Rexha. Angel heeft een nieuwe liefde, Amerikaanse regisseur Steven Ross. En de romantiek hoor je ook op haar nieuwe track, die heet Instinct. Ja, Angel, ik denk ook Zul Pateke. En grappig is dat haar lief geen woord Frans spreekt, maar geen probleem, zegt Angel. We praten de taal van de liefde. Haha. Behalve als er is ruzie is, dan is het ambetant, zegt ze. Maar ja, zo in het Frans vloeken versus het Amerikaans. Kan volgens mij ook sexy zijn, hè. Dan is Angel bezig van putain, merde. En in Amerikaan dan van bitch, damn, hell. Oké. Let me be your lucky star. Shine it down. Kan ook eens opluchten, hè. Kan ook een teken zijn van geluk. Is goed kunnen vloeken. Maar gelukkig, zolang je dan maar gelukkig bent in de liefde, natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is jouw dinsdagavond bij Top. Het is super funk. Uit 2000. This lucky star.

0: Ron Carroll. Ik heb hem ooit nog te gast gehad in mijn programma bij Top. Als je dat nog herinnert, ja, dan ben je een luisteraar van het eerste uur eigenlijk. Wie zou zich dat nog herinneren? Ik wel, maar misschien jij dus ook. Ik heb zometeen nieuwe muziek van... Ja, ja. Britney Spears. Dit is wat anders dan schaars gekleed dansen op haar Instagram.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
4: Ja.
3: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
4: Oh, ja.
3: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
4: Ja.
3: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
4: Ja!
3: Mevrouw, welke kiest u?
4: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
8: Heurman, zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

een aantal weken is het 25 jaar geleden dat het album uitkwam, Britney van Britney Spears. Met heel veel hits erop, zoals deze Slave for You. En dat gaan ze vieren, want ze gaan het album een nieuwe release geven. Met een aantal nummers erop die destijds het album hebben gemankeerd eigenlijk, omdat er geen plaats voor was. Maar dan gaan ze dus nu er wel op zetten. 6 november komt de tijd inderdaad en 5 niet eerder uitgebrachte nummers zullen dan op het album Britney staan, zoals She'll Never Be Me. En als je eens benieuwd bent hoe dat klinkt, dat nummer, dat is wel op het nieuwe album zal staan, een nieuwe versie van Britney, wel zo dus. Er staan ook samenwerkingen op met Justin Timberlake, met wie ze destijds samen was. En wie weet komt Britney Spears zo weer in de hitlijsten. Anyways, Britney is back, bitch. Het is de Party Room met de nieuwe van Cyril.

0: Daddy Yankee en Snow, die laatste keer misschien nog van Informer. Zometeen goed bevonden in 30 seconden. En dat is met iemand die track heeft ingestuurd met een heel speciale artiestennaam. Dat is namelijk Kerkhof.
1: What the hell is that?
0: Ja, speciaal, hè? Wordt het een Halloween track of niet? Hoor je straks. En nu eens zien hoe het is met de kalmte onderweg. Oei, wat is dat hier? Buitenring van Brussel. Een uur tussen Grimberg en Zellik. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verliest een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur ook. E17 tussen Gentbrugge en Deinze verliest je 25 minuten. Is ook zo op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Diegem. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Linkeroever en Antwerpen-West verliest je 25 minuten. 20 minuten vertraging in Brussel. De binnenring door een ongeval tussen Astridlaan en Jette. En ook 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Deze is er ook nog bijgekomen. E17 met een ongeval tussen Kruishoutem en De Pinten met ook 20 minuten vertraging. En dan zijn er nog een hele reeks andere files, maar dat zou mij te ver leiden. En als je daarin staat, ja, dan is het maximum een kwartier aanschuiven.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
4: Even stoppen langs de baan. Bij Dats 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
3: Prachtig. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
5: Dats 24.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
14: Wat nu?
12: Ja, ik bel rap de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Bingo Players hebben ooit eens gewerkt met die sample. En nu Justy en Sam Harper en Just a Little. Het is tijd voor nieuwe muziek in...
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Ik krijg vaak de vraag via Messenger of WhatsApp. Allee, mensen vinden me overal van... Wouter, kan je eens mijn muziek draaien in je programma? Ik heb nieuwe muziek. En dan zeg ik ja en nee. Nee, ik kan het niet direct draaien, maar ja, misschien wel in Goed Bevonden in 30 seconden. Dus als je goed bent en een nieuwe producer bent, stuur het even in via topradio.be. Dat heeft Jeroen gedaan. Jeroen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe lang ben jij al bezig met muziek maken? Is dat recent?
2: Nee, toch al meer dan 10 jaar, denk ik.
0: Oeh, maar nog niet helemaal doorgebroken dan?
2: Nee, klopt.
0: Na vanavond gaat het allemaal veranderen. Moet even zeggen, je artiestennaam is Kerkhof. Ik neem al even afstand van de microfoon. Moeten we iets luguber verwachten zometeen?
2: Nee. Dat is een afgeleide van mijn achternaam, van de Kerkhoven.
0: Oké, dan zijn we op ons gemak. Je hebt hier een nummer ingestuurd, dat is jouw nieuwste track. Ik vraag het toch maar eventjes in de wereld van AI. Is AI erin betrokken geweest of heb je het volledig zelf gemaakt?
2: Volledig zelf gemaakt.
0: Oh, dat kwam snel. Ben je geen fan van AI te gebruiken in de muziek?
2: Geen grote fan, nee.
0: Waarom niet?
2: Ja, het neemt een beetje de creativiteit weg, denk ik. Dus,
0: Ja. Oké, maar het kan misschien gemakkelijker zijn in sommige zaken.
2: Ja, sommige zaken wel, maar ik denk muziek is... moet toch creatief blijven, denk ik. Dus,
0: Oké, moet van de mensen komen. Oké, dat is een duidelijke mening. Ja. Dat is goed, want ja, we krijgen heel veel tracks binnen met AI, moet ik zeggen. Maar de jouwe niet. Welke stijl wordt het zo meteen wat we horen?
2: Een beetje funky house-achtig. Dat is een beetje de stijl die...
0: Oké. De titel is Seasons. Is het dan gemaakte verandering van seizoen of waarover gaat het?
2: Nee, het is eigenlijk echt een feel-good house track. Dus het is niets met seizoenen te maken. Huh? De lyrics wel natuurlijk, ja. Maar...
0: Dat zou gekund hebben. Dat is echt een verandering van seizoen, de herfst? Nee.
2: Tuurlijk. Nee, maar het is dat niet.
0: Nee, dat is geen probleem. Worden daar ook stem op? Is dat dan, heb je dat laten inzingen of is het een sampletje?
2: Ja. Nee, dat is laten inzingen van iemand dat ik ken uit Engeland. Ja. Dus,
0: je hebt er je werk van gemaakt, Jeroen.
2: Maar tuurlijk.
0: Ja, oké. Voilà, je weet hoe het hier werkt. 30 seconden en dan komen we straks terug met de reacties. Ik wens je alles succes en tot zometeen, vriend.
2: Dank u wel.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: Ja, lab.
1: De wekker. 30 seconden zijn voorbij. Ik weet niet of het aan mij lag, maar ik kreeg er een beetje kippenvel van. Ja? Jij ook? Ik weet niet of dat een goed of een slecht teken is. In mijn geval denk ik een goed teken. Babo wil niemand beïnvloeden natuurlijk. Wat gaan we ermee doen? De track van Kerkhof, Jeroen. Absoluut tegen AI, heeft het helemaal zelf gemaakt. En dat is al een mini-medaille waard. Maar bon, de grote medaille wordt hier straks uitgedeeld natuurlijk. En jij mag het zoals steeds weer beslissen. Je bent de baas, de chef, de patroon van de partyroom. Want jij gaat beslissen over het lot van Jeroen. 10 jaar is hij al bezig in de muziek. Maar dit kan de grote verandering zijn natuurlijk. Het is een track op de radio. Wereldwijd zelfs. Seasons Kerkhof. Goed bevonden. Graag met een woordje uitleg dan. Of niet goed bevonden, want de ene smaak is de andere niet. Dat hebben we ook al eens tegengekomen. Dus kom maar door met de berichtjes in onze Top Radio BE-app. Goed bevonden of niet goed bevonden. Jij beslist.
2: Dit

Ik denk dat alle luisteraars die aan het luisteren zijn op dit moment, ja, wat anders aan het insturen zijn in de Topraden BE-app. Het is niet normaal wat hier allemaal binnenkomt. Allemaal voor die Jeroen. We zullen straks zien wat het wordt.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Heel het. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
4: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
5: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
6: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan
7: Balieu
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar, toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
7: aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: 16 jaar geleden al deze. Ja, zo jammer dat hij niet meer is. Hè. Toen nog onder Tim Berg, Avicii en Seek Bromance. Zou net een stukje laten horen van... Kerkhof, alias Jeroen en Seasons.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Ja, Jeroen, ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Ja, toch een beetje.
0: Oké, okay, Karin stuurt hierin. Niet goed bevonden, ik mis wat beat. Kan je daarin komen?
2: Ja, iedereen de mening.
0: Oké, okay. Maar er zijn veel anderen. Filip zegt hier goed bevonden. Thomas, het is eens wat anders. Michael zegt, ik vind hem top, goed bevonden. 10 jaar bezig en zonder AI, dat is op zich al goed bevonden. Jerome, alias Trucker, goed bevonden. Jelle, ook goed bevonden. Tom, happy vibes, laat maar komen, dat is goed bevonden. Tim zegt, oei, niet mijn jaren, maar toch goed bevonden. Waarom dan? Je hoort dat die kerel weet waarmee je bezig is. Nou, dat is een schoon compliment toch, hè?
2: Ja, een heel mooi compliment.
0: Heer, Melanie, het is niet mijn smaak, maar ik vind het wel kloppen, dus draai hem maar. Matty, funky song, goed bevonden. Tineke, ook goed bevonden. Patricia, ook al goed bevonden. Katty zegt... Klonk vertrouwd, mooi, rustgevend en een beetje ritme. Je mag er iets op zeggen, hè, Jeroen?
2: Super, hè?
0: Ja, de mic, laat maar komen. Dikke hit. En dat gaat hier zomaar verder. Bas, ook goed bevonden, doet me terugdenken aan de zomer. Spelen maar, dus ja, kan niet anders, hè, vriend?
1: Goed bevonden.
0: Hoe voelt dat?
2: Super, supergoed.
0: Ja, bent er een beetje stil van geworden, hè?
2: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Het kan begin zijn van veel meer. Ga je er een flesje op kraken of drink je niet? Drink je geen
2: alcohol? Ja, ik drink niet echt, nee. Maar, nee?
0: Glas water dan, hè?
2: Ja, glas water.
0: Jeroen, dikke merci om het in te sturen.
2: Super,
0: via topradio.be en je hoort hem zo meteen helemaal op top. Goedenavond nog, hè?
2: Goedenavond, dank u wel.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: Christophe stuurt hier nog in het Top Radio BE uit wat een lekkere sound nu helemaal op de radio is. Jonathan, jij draait ook al 50 jaar mee in het vak.
1: Ja, 60, 70.
0: Ja, als muziekkenner vind je het ook goed, Kerkhof Seasons.
1: Ik vind het echt super. Ik vind het een fris geluidje.
0: Ja, ja, ja. Lekkere sounds blijft hier ook binnenkomen. Oké, heeft hij Instagram, zegt Cathy. Ik stuur je zo meteen een berichtje terug in onze app, Cathy.
2: Straks, na 7 uur, op Top.
0: Lang geleden dat we Jonathan hier nog zagen in de studio. En ofwel heb jij zonnebank thuis, ofwel ben je op reis geweest. Wat een kleurke zeg, amai. Sta hier bleek.
3: Wow, dat valt goed mee. Dat valt goed mee.
0: Ben je op reis geweest, Jonathan? Mogen
3: ja,
0: we dat weten?
3: Klopt, klopt. Een weekje of twee, hè?
0: Ja, naar
3: Spanje.
0: De Spaanse zon, oké. Okay. Ja. Dus het worden zomerse vibes zometeen in Top Request, zeker.
3: Ja, iets voor om ons op te warmen, want ik heb het echt fris.
0: Oeh, maar vandaag is het toch niet fris.
3: Nee. Koud,
0: ja,
3: is die okay, koud.
0: Dan gaat hij het nog wat doorsteken. Nee, vandaag is gewoon voor ons een enorme warme dag, Jonathan. Oké, okay, je kan ze zometeen weer aanvragen. Vertel nog eens, hoe kan dat?
3: Via de Top Radio BE app gewoon een nummer insturen. Zo simpel als
0: zo
3: dat.
0: Zo makkelijk kan het zijn. Prettige avond nog met Top en zometeen veel plezier met Top Request natuurlijk.
2: De Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
11: Het nieuws van 7 krijg je verloren.
12: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
13: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
12: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tentenkampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
11: Ja, er staat nog wat file op dit uur, hoor. Buitenring van Brussel is wel een hoogvlieger. 1 uur en 20 minuten doe je er langer over tussen Machelen en Jette. En aanschuiven doe je nog de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar 20 minuten bij rekenen. En diezelfde verliestijd, 20 minuten extra, heb je ook nog op de binnenring van Brussel. Dat komt door een ongeval tussen Anderlecht-Noord en Jette.
2: Dit is Top. Stop Request. Jonathan van Helleputten.
11: Het is een dinsdagavond met veel files, dus hoog tijd nu om te relaxen met een favoriete track. Wat wil je graag horen? Stuur het me nu door.

0: Request.
1: Ja, het is terug van dat Top Request. Met trouwens speciale vakantie teruggekeerd, zie. Om jouw favoriete muziek te gaan spelen vanavond. Zeg, sta je nog in de file? Heb je een opkikkertje nodig? Of ben je er net uit? Eindelijk thuis misschien na dat lange aanschuiven. Dan moet je waarschijnlijk toch even tot rust komen met een favoriete track. Voetjes onder tafel. Nu, koken, dat ga ik niet doen vanavond. Maar wel jouw passende muziektrack die jij mag uitkiezen voor deze dinsdagavond. Die ga ik wel spelen. Tot 9 uur vanavond ben ik er voor jou. En als je nog één vraag hebt, hoe moet je dat doen, een request? Wel, dan is dat heel snel en simpel beantwoord. Je stuurt gewoon je favoriete track in de Top Radio BE-app. Voilà, zo simpel is het. Let's go! Goeie avond, welkom!

Ja, Victor die vraagt een vrolijk nummer, want hij heeft het dringend nodig. Even oplettend geweest daarnet en opeens boem, een overstekende auto niet gezien. Gelukkig alleen maar blikschade, maar de auto die is wel rijp voor de schroot, schrijft hij, want die is volledig getakeld geweest. Zeg, Victor, bekom eventjes en probeer toch een smaal weer op je gezicht te krijgen. Want ik lees dat het alleen maar blikschade is. Dat is het voornaamste, dat er geen lichamelijke schade is. En ja, dat kan allemaal hersteld worden, of een auto, dat kan gewoon vervangen worden. Ja, andere dingen, dat is wat moeilijker natuurlijk. Hè. En ik hoop dat dit wat vrolijkheid teweeg brengt. Ik denk het wel, hè. Met je meefluiten, met je meezingen met Bob Sinclair in Top Request, The Love Generation. Als je ook een favoriet nummer wil horen, hopelijk niet na een ongeluk, laat het me weten via de Top Radio BE-app.

0: kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelukkig geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: flattened door die dinsdagavond met Florida, Bad Top.
1: Top Request.
0: Hey Rosa uit As, in het mooie Limburg, ben je ook aan het fluiten?
2: Goedenavond Jonathan, inderdaad, we zijn hier buiten aan het fluiten.
0: Zeg, je werd in de schoenenwinkel in Hasselt. Heb je veel verkocht vandaag?
2: Ja, we hebben inderdaad een paar nieuwe stuks vandaag verkocht. Maar we verkopen niet alleen schoenen, ook handtas, accessoires, kleding ondertussen ook. Dus ja, we hebben al veel verkocht.
0: Ja, wat is er zo in deze dagen van schoen? Wat wordt er het meest gevraagd of verkocht?
2: Heel veel bootschoenen, maar met het regenweer worden ook wel laarsjes gevraagd. Veel donkerbruin, chocoladebruin is nu heel erg in. Dus ja, dat wordt heel vaak gevraagd.
0: Ja, de herfst komt eraan, hè. Zeg, en ja. Zijn er zo speciale promoties in de schoenenwinkel waar je werkt? Het is tijd voor reclame te maken.
2: Momenteel is het de Week van de Belgische Mode.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij geven 15% korting vanaf het tweede artikel dat je dan koopt bij een Belgisch merk.
0: Oké, en waar moeten we dan zijn? In Hasselt, dat weten we al.
2: Ja, in Hasselt, Oostende, Kokzijde, Brugge is ook een heel mooie grote winkel. Nieuwpoort, en dan hebben we ook nog in Gent. Maar ze hebben eigenlijk in totaal 14 winkels.
0: Ja, Paris-Londres zeg je in Hasselt. Ja, maar we gaan naar Hasselt natuurlijk, hè, want daar werk jij, de sympathieke verkoopster Rosa. Zeg, de werkdag is gedaan, hè, de schoenen zijn verkocht, je hebt zelf al de was opgeplooid en ik ben je frisse neus aan het halen.
2: Ja, en ik ben niet alleen. Ik ga op de wandel met mijn kleine hond Olly.
0: Oké. En heeft hij nog zin in wandelen?
2: Ja, altijd.
0: En zeker met dit nummer dat je aan gevraagd heeft. Wat wil je horen?
2: Ocho van KV en Bos.
0: Oké, let's go. Fijne avond, Rosa.
2: Dank u.
0: Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: De zomerhit van Digilicious en Milo, Forever Young. En als jij voor dit nummer wil aanvragen, niet twijfelen, gewoon doen. Gewoon een berichtje insturen in de app topradio.be en straks hoor je die dan hier bij Top. En dit geluidje hoor je ook nog ondertussen, helaas, maar het is wel veel minder dan daarnet. Het halfuurtje heeft deugd gedaan blijkbaar, want geen 80 minuten meer aanschuiven op die buitenring van Brussel. Wel nog 15 minuten tussen Machelen, Woluwelaan en Jette. Op een andere plek is het zelfs minder dan een kwartier.
1: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: Request.
1: Een zeer goede avond. Het is jouw dinsdagavond gewoon omdat het jouw keuze is die welkom is via de Top Radio P-app. Heel wat leuke berichtjes al binnenkomen, heel wat leuke tracks. Dus als jij de jou er nog wil gaan toevoegen, zeer, zeer welkom. De volgende is er eentje van de Chemical Brothers. En die werd aangevraagd door Dente uit Zonhoven. Er stond gereden bij, maar dat is ook niet nodig. Waarschijnlijk is de titel veelzeggend. De titel van deze track van de Chemical Brothers is Go! Daar gaan we! Goeie avond!

0: Request.
1: Met Steve. Steve, goedenavond.
2: Goedenavond, Jonathan.
1: Ja, ik moest toch van alles doen. Ik was eigenlijk iets vergeten. Hè. We waren er net heel even aan het babbelen, Steve. Een beetje zo rustig aan het kneuvelen aan de telefoon. En toen opeens dacht ik van, het nummer dat je hebt aangevraagd, ik heb dat niet eens klaargezet. Dus ja, daarmee was het even sprinten. Zeg, je bent onderweg in de auto. Je zit in de auto en dochter Eline is er ook bij. Eline, goedenavond ook.
3: Hey. Hallo, goedenavond, Jonathan.
1: Zeg, het is een papa- en dochtermomentje. En het is iets om een beetje voor de gezondheid. Hè, want jullie zijn onderweg richting...
3: De fitness.
1: Ja, wat ga je allemaal doen van toestel?
3: Ja, maar van alles. We gaan vandaag terug en...
1: Oké, dat is leuk. Zo, vader en dochter samen naar de fitness. En het leuke is, hè, de vrouw, Tina, heeft eigenlijk de track aangevraagd. Hè? Zo is het, hè? Die zit thuis te luisteren. Hey, leuk toch, hè? Dat je... en ik denk dat het ook wel iets met liefde te maken heeft, de track. Het kan wel, hè?
2: Ja, het is een van haar favoriete liedjes eigenlijk.
1: Ja, je weet al wat ze aangevraagd heeft. Ja, het is al duidelijk. Inderdaad. Dit is Rudimental en Feel the Love. Zeg, goed sporten daar in de fitness, hè?
2: Ja,

0: met een request van Bjorn uit Gent. Bjorn, een zeer, zeer fijne avond.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, Bjorn, je had er net een heel belangrijk gesprek, hè? En dat heeft lang geduurd en is het ook goed verlopen?
1: Het is supergoed verlopen. Alles is positief uitgedraaid, dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, ja, ja. Mag ik vertellen welk gesprek, of mag ik vragen wat gesprek het was? Was het een sollicitatie, of...?
1: Nee, het was iets rond mijn gezinssituatie met pleegouders, ja.
0: Oké, maar het is goed verlopen. Dat is eigenlijk wel fijn. De dinsdagavond kan niet meer stuk. En je krijgt er ook nog een request bij. Hoe gaat de avond nog verder gaan zo meteen?
1: Momenteel staat er op mijn programma wat te gamen met de YouTube-video's te maken. Want bij YouTuber met Formule 1-video's.
0: Oké. Je gaat nog lekker racen thuis. Oké. Super. En welke track mogen we draaien om dat goede nieuws, dat goede gesprek van daarnet, om dat te vieren?
1: LC665 van Blue, da-da-di-da-da-da.
0: Oké, dat is zo'n plaatje om goedgezind van te worden. En je was al goedgezind, dus je kan alleen maar happier worden. Heel fijne avond, Bjorn.
1: Dankjewel.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Top headlines vannacht, hier is Lore.
2: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parquet. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
3: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
2: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsenen. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputte.
1: Deze dinsdagavond mag jij claimen met jouw favoriete track. Straks met 1 bepaalde letter, bepaald door die Alphabet Blender. Top. Goedenavond.

0: Elaba, je luistert op Top Request. Heel fijn dat jij erbij bent op deze dinsdagavond. Welkom in ons team, welkom in de Top Request Club. En tot 9 vanavond mag je jouw favoriet nummer aanvragen. Maar opgelet, want ik laat hier zo meteen onze blender, onze Alphabeat blender van Top Request even draaien. En dan is het de kunst om met jouw smaak, jouw creativiteit die je hebt, een nummer te kiezen dat begint met de letter dat uit de blender gaat rollen. Nu, ik wil het niet al te moeilijk maken. De titel of de uitvoerder, de artiest dus met andere woorden, dat mag ook met die letter beginnen. Dus, ben je er klaar voor? Ben benieuwd of je nog lekker draait na mijn vakantie. De collega's die niet om zeep hebben geholpen. Oké, laat hem starten. Ja, het draait nog heerlijk zacht. Dan tel ik af. 3, 2, 1. En dan krolt er een letter uit.
1: De letter D.
0: De letter D. Wat kan je daarmee verzinnen? Komt er al iets bij jou naar boven? Komt er al iets op? Een goede track? Titel of uitvoerder? Die begint met de letter D. Laat maar komen. Stuur in de Topradio BE-app.

0: Tom uit Schoten. Goedenavond, Tom.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, je bent volop thuis aan het werk. Klopt dat?
1: De was aan het doen.
0: De was aan het doen. Ja, het zijn zo van die dingetjes die nog na de werkdag nog moeten gebeuren.
1: Ja, helaas.
0: Maar met een goede track kan dat zeker lukken. Hè? Dan is dat zo gefixt, hè?
1: Zeker, absoluut.
0: Zeg, je hebt een request aangevraagd. Misschien dacht ik bij mezelf, gaat hij wel naar het Sportpaleis donderdag? Want Bryan Adams gaat er optreden.
1: Ja, ik ga niet hoor. Toevallig gewoon dat ik erop kwam.
0: Maar je hebt wel een track aangevraagd die ermee te maken heeft. Want ergens een jaar of 20 geleden heeft Chicane een track gemaakt met Bryan Adams.
1: Ja, Chicane, inderdaad.
0: Oké. Maar kijk, voor wie toch naar Bryan Adams gaat in het Sportpaleis donderdagavond. Deze Chicane. Dankjewel, Tom.
1: Super, dankjewel hoor.
0: Fijne avond daar in Schoten.
1: Fijne avond. Dag.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI Slimme Prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Top Request. Goedenavond, met Tim.
1: Hallo, dag Jonathan.
0: Tim uit Jabbeke. Hoe is het?
1: Goed.
0: Je klinkt zo rustig, je bent helemaal relaxed.
1: Ja, volledig relaxed.
0: Zeg je, we hebben net gedineerd. Wat stond er op menu, als ik zo nieuwsgierig mag zijn?
1: We hebben pasta gegeten en nog een beetje soep, nog een beetje soep dat over was, hebben we samen opgegeten.
0: Oh, dat is lekker. Tagliatelle met sausje of met scampietjes?
1: Ja, met sausje en dan nog een beetje pompoensoep, zeker pompoensoep met prei en zoiets.
0: Ja. Oh, heerlijk. Ach, Tim, ja. Ik heb nog niet gegeten vanavond. kom nog zo meteen. Maar eerst jouw request, wat wil je graag horen zo na het diner?
1: The Root met Sandstorm.
0: Oké, laat maar komen. Fijne avond, Tim.
1: Dit is goed, dankjewel.
0: Tot ziens.

Vandaag is de letter D die uit de Top Request Alpha Wheat Blender is gerold. Het is een toffe letter, hè? Die D. Kan je heel veel leuke tracks bij bedenken. Dat merk je toch in de Top Radio B-app. Heel toffe suggesties met de beginletter D die binnenkomen, zowel bij titel als artiest. Heb jij nog een goeie? Iets dat met de letter D start? Drop het met de D.

0: going back. Request the Alphabeat. Hey Hans, goedenavond.
1: Hey, dag Jonathan. Goedenavond.
0: Hans, waar neem je ons mee naartoe?
1: Ik neem jullie mee naartoe, naar Landen.
0: Landen in het prachtige Vlaams-Brabant. Wat was je aan het doen? Want ik moet eerlijk bekennen, ik heb je net opgebeld en je was wel een beetje geschrokken.
1: Ja, ik ben nog aan het werken, jammer genoeg.
0: Ja. Wat doe je van job?
1: Ik ben IT-consultant.
0: Oké, en je blijft werken? Het is half negen.
1: Ja, met als voordeel zelfstandig zijn, dus uren worden betaald. Ja. En het is ook een stuk flexibiliteit die ik heb.
0: Inderdaad. Want thuiswerken, zo, ja, dan blijf je maar bezig. Hè. Maar je gaat toch bijna stoppen, een half uurtje en dan tot het einde van Top Request.
1: Voilà, inderdaad.
0: Oké, ik ben benieuwd welke problemen van IT je gaat oplossen tijdens de volgende track. Want ja, het is met de letter D en het is ongelooflijk. Ik denk dat bijna iedere luisteraar, of toch de helft van de luisteraars, meteen denkt aan een bepaalde naam, de letter D. En dan denk jij ook aan...
1: Dat boy Tommy.
0: Oké, het is bijna Halloween. Het gaat eraan komen, hè?
1: Yes, perfect.
0: Oké. Heel fijne kleine werkavond nog, dat half uurtje nog. En we gaan genieten van Dat boy Tommy.
1: Alright, toppie.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de...
0: Top!

Jonas Blue, Edge of Desire. Request the alphabet. Hoeveel tijd hebben we nog op de klok? Maar een kwartiertje meer. Iets minder zelfs. Dus het is vliegen naar die app, Top Radio B-app, en daar een leuk nummer gaan indroppen. En misschien wordt die zometeen wel nog gespeeld in deze aflevering van Top Request. Maar opgelet. Het is met de letter D. Hè? Onze alfabet blender die heeft gedraaid de letter D. Dus het zijn nummers of artiesten die met een D beginnen. En bij de D dacht Birger aan deze, Dave Davis.

0: Midas uit Drongen bij Gent. Midas, je bent de allerlaatste die een nummer mag aanvragen op de valreep, hè?
1: Ja, goedenavond, Jonathan. Ja, wel, ik heb nog chance gezegd.
0: Ja. Chance dat je er nog bij bent. Je bent de liefhebber van de drum and bass. Met de grote D van de drum and bass. Welk nummer mogen we spelen?
1: Wel, ik heb aangevraagd Disconnect van Becky Hill en Chase & Status.
0: Oké, dat is de ideale afsluiter voor deze top request. Maak er een fantastische avond van, Midas. En geniet van deze heerlijke stem van Becky Hill. En de drum and bass, die komt eraan ook van Chase & Status. Groetjes daar!
1: Yo!
0: En morgen is er opnieuw top request vanaf 7.

0: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
2: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
1: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.